0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens aan zo'n hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Het zijn solden in de designer outlet.

0: Solden in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budget vakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
5: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
5: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Auto 5. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli.

0: afspraak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
5: Pure lijnen.
6: Volledig op maat gebouwd.
5: Ontworpen om gezien te worden.
6: High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
7: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Maar hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be.
8: Dat wil je niet missen.

0: Dit is Top.
1: Tijd om het ochtendprut uit je ogen te wrijven. Lukt net iets beter met de top-headlines van Fraukje. Het is 7 uur. Fraukje, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer duurder. Vanaf 1 september draait de voor- en naschoolse opvang niet enkel meer om bewaken. Maar kinderen tot 12 jaar krijgen ook zinvolle activiteiten, zoals sportmuziek of tekenlessen. De nieuwe hervorming komt er op initiatief van de steden en de gemeenten. Maar daar betalen ouders dus wel een pak meer voor. In Mechelen bijvoorbeeld betaal je zelfs het dubbele. De prijs stijgt van 0,75 cent naar 1,5 euro per half uur. De sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen blijven wel gelden. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij wilde met vrienden zwemmen voor wat verkoeling, maar hij raakte in de problemen. Hulpdiensten konden hem uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht raakte de man in moeilijkheden door draaikolken in het water. Het onderzoek loopt nog. In Venezuela hebben reddingswerkers het afgelopen weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de 2 zware aardbevingen vorige week. Intussen is de dodental opgelopen tot 1450. Ook meer dan 4000 mensen raakten gewond en meer dan 50.000 mensen zijn nog vermist. De VS zetten intussen extra militairen in en Europese landen sturen hulpmiddelen en reddingswerkers. Ook ons land beslist om het BFAS-team te sturen naar het getroffen gebied. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Het won in de 16e finales met 1-0 van Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Het enige doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Het was mogelijk de laatste wedstrijd in de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij is 74 en beslist de komende dagen over zijn afscheid. Canada speelt in de 8e finales tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet bij maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen en vanaf het westen meer wolken en wat lichte regen tot opnieuw 25 graden.
1: Twee plekken waar je op dit moment langer dan een kwartier staat aan te schuiven is het geval op de E19 richting Brussel. Tussen Rumst en Mechelen-Zuid verlies je 20 minuten. En op de E429 richting Brussel ook zo'n kwartier aanschuiven tussen Bierges en Tubize.
0: Dit is Top. Brian Loefrimo.
1: Yes, goedemorgen. Een nieuwe dag is in gang en het belooft weer een zonnige dag te worden. Dus mijn dag kan niet meer stuk. Nu

0: een zeer goede morgen. Dit is Top. Jeroen en Koen hebben zich teruggetrokken voor een heerlijke zomerslaap. En dus mag ik deze zomer samen met jou opstaan. Goedemorgen, Brian hier. Hopelijk heb je een frisse nacht gehad. Dat was in elk geval wel bij mij het geval. Dus ik heb lekker goed geslapen en ik hoop eigenlijk van jou hetzelfde. Na de ochtend van Top klinkt deze zomer net een klein beetje anders. Wat we allemaal gaan doen, dat komt vanzelf wel duidelijk. Je kan deze zomer sowieso elke dag in de prijzen vallen. Hoe dat het geval is, dat vertel ik je zo meteen. Eerst hebben we onze eerste plicht van de dag te doen.
1: De zomerwekker.
0: Te volbrengen en dat is elkaar even lekker wakker maken. Dat gaan we doen aan de hand van de zomerwekker. Welke track wil jij horen? Je mag het me laten weten via de Top Radio BE-app. Dan zorgen we ervoor dat de Vlaamse natie heerlijk kan wakker worden op deze maandagochtend zo rond 6:55. Dat is misschien wel de bedoeling, denk ik dan. Misschien ben je al wakker, misschien ben je al knijtenhard aan het werk. Ook dan mag je van je laten horen natuurlijk via de Top Radio BE-app. Meer dan welkom. Dit is Daddy Yankee.

0: Het is toch echt een van de vrolijkste nummers uit de top 40. Hè? Milky and Mulgrap met Just The Way You Are.
1: De Zomerwekker.
0: Een zeer goedemorgen, 7:10 op deze maandagochtend. En elke ochtend starten we met een belangrijke dagtaak. Die dagtaak is voor een van onze topluisteraars weggelegd. Wie vervult onze Zomerwekker vanochtend? Heel wat kanshebbers, want Kenny uit Dendermonde is al druk bezig. Was al een uur voor de wekker wakker. Kenny, veel plezier daar en succes. Christophe uit Uilsbergen is ook al lekker bezig sinds 6:00 vanmorgen. En dan was er ook nog Seppe uit Blankenbergen. Seppe, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent al onderweg naar je werk, toch?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Wat doe je precies?
2: Ik ben site-engineer en de bouw.
0: Oh, wacht, moeilijke woorden op maandagochtend, dat gaat niet zo goed samen. Site-engineer, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, ik ben eigenlijk werkvoorbereider, dus ik ondersteun de werfleiding en projectleiding op een bouwproject in Antwerpen.
0: Alright, en wat voor een project is dat dan? Is het dan een appartement? Is dat, of hoe moet ik het zien?
2: Nee, we zijn eigenlijk een loskade aan het bouwen voor containerschepen.
0: Oké,
2: in de haven van Antwerpen.
0: Dat klinkt niet alledaags voor mij in elk geval. Super, Seppe, heb je een beetje goed geslapen? Was het niet te heet op je kamer en zo?
2: Nee, viel goed mee. Met de ruiten open geslapen en er was wel een fris windje, dus het deed deugd.
0: Voilà, je komt uit Blankenbergen, dus aan de zee is het altijd een beetje frisser. Dan kan ik me inbeelden dat je goed hebt uitgeslapen. Toch, je bent de zomerwekker vanochtend. Proficiat daarmee. Met welke track wil jij de dag starten?
2: Ik zou graag de dag starten met Wake Me Up van Avicii.
0: Dat vind ik een goed idee. Avicii is altijd een strak plan. Seppe, een zeer fijne werkdag. Succes en een veilige rit nog.
2: Dankjewel. Voor u ook.

0: opvallend nieuws op de voorpagina van het laatste nieuws vanochtend. Iets waarvoor ik meteen mijn digitale brievenbus heb gecontroleerd. Je kent dat wel, zo je burgerprofiel via de overheid. Daar komen dan van alle belangrijke documenten in. En bij mij puilt die helaas uit met iets waar ik niet fier op ben. Wat het is en waarom jij ook best die brievenbus even checkt, dat vertel ik je zo.
1: Deze zomer dan

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: naast dat het afgelopen weekend ontzettend warm geweest is, het stevig geonweerd heeft en het daardoor verschillende festivals stopgezet zijn, komt het laatste nieuws vandaag toch ook best iets opvallend. Sterker nog, met iets dat ik zelf ook wel wil uitpluizen eigenlijk.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ja, misschien ben jij zelf wel in hetzelfde bedje ziek als ik. Ik ben hier op de vloer namelijk echt... Ja, de boetekoning, dat is niet per se een titel om fier op te zijn. Ik weet het, maar het is wat het is. Al wil ik ook meteen wel even tegengas geven. Het is wel al echt even geleden dat ik nog eens zo'n boete in mijn bus gekregen heb. Ja, nu goed, een paar weken. Zo lang is dat ook weer niet. Dus je hoort waar het probleem zit, denk ik. In elk geval, mocht je zelf ook best wel wat boetes rijden, dan zou ik die boetes eens goed controleren. Want wat komt het laatste nieuws nu? Heel wat Vlaamse steden en gemeenten hebben voorbije jaar onterecht extra kosten aangerekend bij die verkeersboetes. Het gaat dan vaak om administratieve kosten, aanmaningskosten en dossierskosten, die volgens rechters, en let op, ook volgens de Vlaamse overheid, niet wettelijk zijn. Ja, zo zouden minstens 911.000 boetes te duur zijn geweest. Dat is goed voor minstens 12 miljoen euro aan onterecht geïnde kosten. Vooral Antwerpen en Mechelen halen daar veel geld uit. En heel wat rechters geven burgers gelijk bij een aanklacht. Al is de kans wel klein dat iedereen automatisch zijn geld gaat terugkrijgen. Enkel de gemeente Oudsbergen in Limburg betaalt voorlopig uit eigen beweging terug. Dus... mocht jij veel boetes hebben, dan zou ik toch eens checken of daar niet van die aankosten te veel zijn op aangerekend. Ik zou dat toch even checken, mocht ik van jou zijn. Je weet, kunt je eens lekker mee gaan eten van het weekend. Ik zeg het maar. Dit is The Second Voice bij het

0: De ochtend van Top met Bob Sinclair en The Beat Goes On. Bob Sinclair en twee plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de E19 richting Brussel. Tussen Contig en Mechelen-Zuid verlies je 25 minuten. Het gaat ook traag op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen-Woluwelaan, daar 20 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, verlies je daar op dit moment minder dan die 20 minuten.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Mijn energierekening. Dat is toch een schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: En, hoe was jouw weekend?
1: De ochtend van Top.
0: Ja, als ik een gokje moet doen, dan denk ik dat ik het goed samenvat met de woorden parasol, zonnecrème, ventilator en airco. Want man, wat was het warm, zeg. Echt, het ging er het hele weekend over. En ook vanochtend is het eigenlijk nog een hot topic. De warme temperaturen en het zware onweer van afgelopen weekend. Dat vooral. Zo kon Katy Perry last Friday night toch vroeger terug naar Amerika, omdat haar show in Vechter niet doorging. Paradise City ging vroeger dicht. En ook Meteor kon niet optreden op de markt van Oudenaarde. Goed, zo zie je maar, in alles valt ook iets positiefs te rapen. Maar nu is de vraag vooral, hoe zit dat deze zomer? Krijgen we meer van dat soort onweers? Moeten we ons met z'n allen voorbereiden op meer van dat soort slecht weer de komende weken? Of kunnen we toch met z'n allen zorgeloos op het strand van Oostende gaan liggen? Ik vraag het straks aan onze weerman Erwin, na een track die je deze week extra vaak gaat horen.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Hugo, moving through the sun.

0: Ronald uit Ledenberg laat van zich horen in de Topradio BE-app.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, als je in zo'n warm weer als de voorbije dagen moet gaan werken, dan zie je dat toch niet zitten. We hebben het in de ochtend van Top over die warme start van de zomer. De misschien zelfs iets te warme start. Al valt het deze week best mee. Vannacht bijvoorbeeld gaat het flink afkoelen. Dus als je die warme licht uit je huis wilt krijgen, dan zou ik de ramen en deuren zoveel als mogelijk openzetten vannacht. Kleine tip van mijn en twee. Zometeen bel ik met Erwin, onze weerman, om eens te kijken hoe het er voor de rest van de komende weken uitziet deze zomer. Of het bijzonder warm gaat worden, ja dan nee.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses af, Trucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist zien, wij.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse halve. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Robin Schulz en zijn Sugar in de ochtend van Top. Een hele goede morgen. Het is 7:50. We hebben er een zeer wild weekend op zitten.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, echt met een zeer stevig onweer. Wie bel je dan beter dan onze weerman Erwin? Een zeer goede morgen.
2: Hey, goedemorgen, dag Brian.
0: Hey, wij wonen niet zo bijzonder ver van elkaar. Hoe was het daar bij jou met het onweer? Ik heb vooral veel bliksem gezien en zo. Weinig schade, ja. Hoe zat dat bij jou?
2: Ja, het was een echte stroboscoopshow. Het leek wel midden in de discotheek. Dat kwam omdat het onweercomplex zo groot was en het was donker. Ja, dan hebben die bliksems nog een straffer effect. En ja, ook veel regen in de buurt van Halle is 30 liter water per vierkante meter gevallen. Dat is veel, maar nog straffer, dat gebeurde in een tijdspanne van amper 30 minuten.
0: Dat is toch een klein beetje om schrik van te krijgen, want je kunt daar ook weinig tegen doen, hè? Ik bedoel, het valt uit de lucht en daar moet je dan uw ding mee doen, toch?
2: Ja, ja. En in combinatie met hevige rukwinden was het bij momenten wel angstaanjagend. Klopt helemaal.
0: Voilà, hoe kwam dat nu eigenlijk, dat onweer? Had dat een specifieke reden of zo?
2: De hitte natuurlijk, hè. Een verandering van luchtsoort in combinatie met de hitte. En dan creëer je natuurlijk dit soort onweersbuien. We zagen ze al kort na de middag verschijnen in Frankrijk. En die kwamen dan onze richting uit. Vandaar ook dat heel wat festivals vroegtijdig zijn gestopt. Wat uiteindelijk toch de juiste beslissing leek te zijn.
0: Absoluut. Deze week start die zomervakantie dan echt. Hoe ziet die eruit? Moet ik mijn partytent in Den Hof van extra versteviging voorzien of moet ik mij niet per se zorgen maken? Hoe zit dat?
2: Nee, het valt mee. Hè? Maar je hebt de gebruikelijke huidige weersvoorspellingen die op 10 dagen vooruitkijken. En dan heb je die seizoensverwachtingen van de verschillende weermodellen. En allebei, in beide gevallen zijn ze positief. De komende dagen blijft het zomer. En in eerste instantie is dat met gematigde temperaturen van 25 graden met zon en wolken. Trouwens, die hittegolf van de afgelopen dagen is nog niet voorbij. Zolang ze in Ukkel iedere dag 25 graden halen, blijft die hittegolf gewoon bestaan. Dus de conclusie, Brian, de eerste 3 weken van juli zullen vooral zonnig en warme dagen opleveren. Wat niet wil zeggen dat er sowieso geen mindere dag in verscholen zit, maar al bij al zit het wel snor met dat weer.
0: Kijk, dat is op zich zeer positief nieuws. Je zegt dat de hittegolf nog blijft duren, zolang dat er in Ukkel meer dan 25 graden worden gemeten. Komt er een moment aan dat dat niet zo zit? Is daar al zicht op?
2: Misschien woensdag, dan zitten we eerder rond 3:24. Maar misschien met een beetje geluk, met net voldoende zonneschijn, kan het nog net 25 worden. Dat is een beetje koffiedik kijken. Ik durf er eigenlijk niet te veel op te wedden. Het zal om een graadje verschil gaan.
0: Dat snap ik. Nog iets te ver van ons bedshow eigenlijk. Zo zit dat, denk ik dan. Ja, ja, ja. Erwin, merci. Geniet van de zon vandaag.
2: Ja, jullie ook. Dag.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
2: Deze zomer val je elke dag in de prijzen tijdens de ochtend van Top. Ik vertel er straks alles over. Naar Top Headlines krijg je van Fraukje.
4: Goedemorgen. Wie de voorbije jaren al eens een snelheids- of parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenden onwettige kosten aan bovenop de boete. Het gaat om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro. Minstens 911.000 boetes werden zo onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. Dat is goed voor 12 miljoen euro. Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de veel extra kosten. Vlaams binnenlandminister Krivits reageert teleurgesteld en zegt dat dit niet had mogen gebeuren. De buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer duurder. Vanaf 1 september draait de voor- en naschoolse opvang niet enkel meer om bewaken, maar kinderen tot 12 jaar krijgen ook zinvolle activiteiten zoals sport, muziek of tekenlessen. Maar daar betalen ouders een pak meer voor. In Mechelen bijvoorbeeld betaal je zelfs het dubbele. De prijs stijgt van 0,75 cent naar 1,5 euro per half uur. De sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen blijven wel gelden. In het Jubelpark in Brussel was het gisteravond groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had meer dan 8500 mensen uitgenodigd. Het was een typisch Amerikaanse ervaring met cheerleaders, line dancing, Amerikaans eten en een drone- en vuurwerkshow. Onze premier De Wever was er ook bij. Hij gaf zelfs een toespraak waarin hij de sterke band tussen ons land en de VS benadrukte. Ons land gaf als geschenk ook een kristallen vaas. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Het won in de 16e finales met 1-0 van Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Het enige doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Het was mogelijk de laatste wedstrijd in de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij is 74 en beslist de komende dagen over zijn afscheid. Canada speelt in de 8e finales trouwens tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van het zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, vanaf het westen meer wolken en wat lichte regen tot 25 graden.
2: 3 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de Brusselse Buitenring. Door een ongeval in Zellik verlies je 40 minuten vanaf Grimbergen. Dan de E19 richting Brussel tussen Kontich en Mechelen-Zuid, een half uur erbij. En ook nog aanschuiven op de Brusselse Binnenring tussen Expo en Vilvoorde-Koningsloo, 25 minuten extra. Sta ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar minder dan 20 minuten.
3: Dit is Top! Brian Loefrimo.
2: En het is met prijzen, prijzen, prijzen. Dus als je denkt dat je je gaat vervelen deze zomervakantie, think again. Ik leg het je zo meteen uit.

0: Silence in de ochtend van Top. Ja, je hoort het, geen Jeroen en Koen deze zomer.
1: De ochtend van Top.
0: Zij kunnen de komende 2 maanden uitslapen. Of ze kunnen dat proberen, want ik kan mij inbeelden dat hun slaapritme zich nog niet volledig heeft aangepast. Arme stakkers, ik wens hun veel succes. In elk geval mag ik deze zomer liever 2 maanden lang met jou door de ochtend knallen. En dat gaan we niet zomaar doen, want ik zorg ervoor dat je elke ochtend met je gat in de prijzen valt om je werk

hangen duotickets voor aan mijn rad vanochtend. En jij kunt die winnen. Het enige wat je moet doen, is dat ik verveel mij alarm spotten. Dat is redelijk duidelijk, want dat klinkt zo. En als je dat straks hoort, dan moet je het mij laten weten via de Top Radio BE-app. Ben je de tiende, dan mag jij een ruk geven aan het rad. Top. We make you move. Dus hou er de Top Radio BE-app alvast bij. Je gaat het zo meteen horen voorbij komen. Eerst Gabri Ponte. Top. We make you move. I don't need your words.

0: die valt deze zomer dus met je gat in de prijzen als je het Ik verveel mij alarm kunt spotten.
1: Het Ik verveel mij
0: Dat gebeurt te pas en te onpas. Zometeen kan het dus zomaar van dat zijn. Als je het hoort en je bent de tiende die Ik verveel mij instuurt via de Topradio BE-app. Dus ik verwaal. De tiende die Ik verveel mij instuurt, dan mag je een flinke ruk aan het digitale rad geven. En dan maak je kans op duo-tickets voor Bellewaerde, Belgian Beer World Experience, de Gert en James Zomerrevue en de Park Experience. Dus knoop de oren.
2: Supergirl, ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
3: Murdered my innocent family.
2: Wraak en gerechtigheid.
4: This is not gonna end well.
2: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
5: Touché.
2: Supergirl, vanaf 1 juli in de bioscoop.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Kijk, als jouw maandagavond of maandagochtend vooral niet zo goed gestart is, dan ben ik er zeker van dat hij nu wel gewoon lekker bezig is met Madken. En Don't Worry in de ochtend van Top.
1: Het. Ik verveel me.
0: Deze zomer val je elke ochtend in de prijzen met het Ik verveel mij alarm. Het is te zeggen, als je dat Ik verveel mij alarm kunt spotten natuurlijk. Niet zo moeilijk, klinkt zo. En als je dat gespot hebt, dan moet je als de bliksem Ik verveel mij insturen via de Topradio BE-app. Ben je de tiende, dan win je sowieso een duo-ticket. Koen uit Sint-Ruiden, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Hey, jij bent de tiende, dus jij wint sowieso al een duo-ticket. Waarvoor gefeliciteerd.
2: Oh, dankjewel, dankjewel.
0: Je bent onderweg naar je werk. Wat doe je exact?
2: Ik ben projectmanager bij Optimum Sorting.
0: Alright, dat klinkt als een hele boeiende job. Dat ongetwijfeld.
2: Ja, zeer uitdagend.
0: Voilà, zeer goed. Je hebt kinderen, heb je verteld. 3, hoe oud zijn ze?
2: Ja, 4, 7 en 11 jaar.
0: Alright, en heb je al leuke plannen mee deze zomer?
2: Ja, maar ja, het kan altijd eentje extra bij.
0: Ah, kijk, jij snapt het helemaal, Koen. Koen, het is eigenlijk heel simpel. Ik heb een digitaal rad waar een hele hoop aan duo-tickets ophangen. En dan is het aan jou om mij te laten weten of ik een harde of een zachte ruk aan dat rad mag geven. Koen, op dat rad hangen dus 4 duo-tickets met vandaag The Park, Bellewaerde, Belgian Beer World Experience en de Gert & James Zomerreview. Welke van die 4 win je het liefste?
2: Bellewaerde dan.
0: Bellewaerde, alright. Ja, dat is natuurlijk wel plezant met de kinderen, dat is sowieso. Kijk, dan stel ik voor dat we er gaan aan beginnen. Wat wil je, hard of zacht?
2: Doe maar zacht.
0: Doe maar zacht. Ik ga mijn best doen voor jou. Daar gaan we. Je kan meekijken via VTM Go trouwens. Dan zie je dat. Daar gaan we. 3 en 2. En 1, ja. Oh, Koen, ik denk dat ik toch iets te hard was. Excuses. Ja, blijf maar draaien, blijf maar draaien. Wat gaat het worden? Oh, Koen.
2: Ja?
0: Je wou Bellewaerde, hè?
2: Klopt.
0: Ik hoop dat je ook tevreden bent met The Park, want die win je trouwens.
2: Oké, goed. Dankjewel.
0: Dat is een hele leuke experience, dus zeer veel plezier ermee. En je weet het, deze zomer maak je nog een hele zomerlange kans op prijzen. Koen, fijne werkdag.
2: Ja, dankjewel. Voor jou.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Koen uit Sint-Truiden heeft dus het allereerste duo-ticket van onze Ik Verveel Me Rad gewonnen. Hij wint tickets voor The Park. Ja, mocht je ernaast gegrepen hebben, geen probleem. We spelen nog een hele zomer elke ochtend tussen. Kansen genoeg. Ondertussen, de plekken waar je meer dan 20 minuten tijd verliest, is het geval op de Brusselse Buitenring. Komt door een ongeval in Zelk. Je verliest een uur en 10 minuten vanaf Vilvoorde Koningslo. Dan op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Mechelen-Zuid 40 minuten extra. Op de A12 richting Brussel tussen Londerzeel Industrie en Strombeek-Bever 40 minuten erbij. Dan op de Brusselse Buitenring tussen Waterloo Centrum en Tervuren Vierarmen 20 minuten extra. En tenslotte nog op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen-Woluwelaan 20 minuten erbij. Sta je ergens anders in de file, kan dat, verlies je daar op dit moment minder dan die 20 minuten.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
9: Dit is Top.

0: Dit is de ochtend van Top met Last Frequencies en Live It All. Goedemorgen. Zeg, ik heb trouwens nog een belangrijke vraag. Top. Your summer beat. Hoe was jouw weekend? Want dat gaan we elke maandagochtend uitvogelen vanaf nu. Heel de zomer ga ik op zoek naar het weekend van. En dan wil ik weten wie het beste weekend van het afgelopen weekend heeft gehad. Dat is een beetje het concept. En vandaag heb je stevige concurrentie. Want afgelopen weekend was toch wel echt...
1: Het weekend van...
0: Mathieu Bolle. Ja, echt waar. Die heeft afgelopen weekend weer al een wereldrecord op zijn naam gezet. Eigenlijk is het al nieuws van gisteren natuurlijk. Hij heeft 364,5 kilometer gezwommen. In een zwembad weliswaar, maar je zou het kunnen vergelijken met bijna 3 keer de Belgische kustlijn op en af zwemmen. Ik vind dat eigenlijk best de moeite. Dat is ruim 6 kilometer meer dan het vorige record trouwens. Hij bleef dag en nacht in het water, nam alleen korte pauzes om te eten en te slapen. Familie en vrienden die moedigden hem aan. En zelfs oud-Olympiër Pieter Timmers zwommen een stukje mee. Achteraf bedankte Bonne uiteraard zijn team, omdat hij zonder hen het niet had gekund en zo. De standaard riedel dan, maar... Wat heel belangrijk is dat met die recordpoging ook zo'n 10.000 euro werd ingezameld voor het goede doel Pelicano. En dat is een organisatie dat zich inzet tegen kinderarmoede. Dus het was niet alleen een sportief hoogtepunt, ook gewoon, ja, emotioneel was het best mooi. En dan ben ik benieuwd, raak jij erover? Hoe was jouw weekend? Laat het even weten via de Topradio BE-app. Wat heb je gedaan? Waar heb je uitgehangen? Wat heb ik gemist? Kom maar door via die Topradio BE-app. Zometeen Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Nadini en Like Mike met Stay A While. When the stars...

0: Ik ben nog steeds op zoek naar de topluisteraar met het beste weekend. Wat heb je gedaan? Waar heb je uitgehangen? Wat heb ik gemist? Je mag het me laten weten via de Top Radio BE-app. Dan hebben we het er zo meteen over na Madonna en Sabrina Carpenter.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie. We
3: are. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
4: Ga zo wakker, ja. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
5: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check BR Performance. .be

0: Elke maandagochtend ben ik op zoek naar de topluisteraar met het beste weekend.
1: Het weekend van.
0: Dat doen we met het weekend van. En het was afgelopen weekend best het weekend van Mathieu Bonne. Hij heeft een nieuw wereldrecord op zijn naam gezet. Hij heeft 364,5 kilometer gezwommen. Dat is best veel. Dat is bijna 3 keer de Belgische kustlijn op en af. Al moet ik zeggen, heel wat topluisteraars hadden ook gewoon een fantastisch weekend. Jonas uit Denderleeuw die is dit weekend gewoon gewerkt. Maar zondag heeft hij afgesloten met een bezoekje aan de rommelmarkt van Wellen na zijn werk. Dus dat is plezant. Karin uit Scherpenheuvel heeft 3 dagen gewerkt op Sunrise Festival. Ook heel leuk. Gregory uit Oosterzeelen heeft dit weekend afgekoeld door te gaan zwemmen. Ik denk dat dat zo'n beetje is wat elke Vlaming gedaan heeft. En hij heeft samen met vrienden in de tuin gezeten met een drankje. Jennifer uit Kontich heeft in pannen gestaan met haar een auto. Dat is minder plezant. En dan heb je ook nog Jimmy uit Lokeren. Jimmy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Wat heb jij zoal gedaan dit weekend? Vertel.
2: Ik heb gisteren een triathlon gedaan in Lokeren. Samen met de georganiseerde Lokse triathlonclub, de Hazen Triathlon, met een zestal collega's. Van ons bedrijf zijn wij de uitdaging aangegaan om een sportieve, maar ook verfrissende zondag door te brengen op de triathlon.
0: Yes, vooral de verfrissende zal belangrijk geweest zijn, denk ik. Wat was jouw persoonlijke tijd, Jimmy?
2: Een uur en 50 minuten.
0: Ja, mooi. 1 uur en 50 minuten. Is dat een persoonlijk record? Komt dat een beetje in de buurt of hoe zit het?
2: Ja, het komt het is ongeveer de 3e keer dat ik hem doe en het is toch sneller dan de vorige 2 edities. Dus,
0: mooi, er is een positieve evolutie. Dat is altijd fijn om, om te werken. Jimmy, ik zou zeggen, ik hoop dat je een beetje kunt recupereren vandaag dan.
2: Ja, zeker en vast. Het is vandaag een iets rustige dag. Met de wagen onderweg naar Nederland, maar kom wel goed.
0: Oké, super. Voor Proficiat, jij wint de titel van weekend van de beste luisteraar. Dus Jimmy, ik ga jou een zeer fijne recuperatiedag in Nederland wensen dan. Goed?
2: Dankjewel.
0: Met heel veel plezier. Fijne rit nog. Bye bye. Zometeen in de ochtend van Top, Henri PFR en Run naar deze Fifth Harmony.
3: I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you.

straks na 9 uur zetten we samen je werkdag goed in en blikken we terug op de Summer Bee 1000 van de voorbije weken. Hoe, dat vertel ik je zometeen. Eerst nog Madison Avenue en deze Don't Call Me Baby in de ochtend van Top.

0: Dit is Top.
1: Het is zo goed als 9 uur. Frankie Caljon heeft de top headlines voor jou. Frankie, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er groeien steeds meer kinderen op in een zware thuissituatie. Meer dan 11.000 kinderen waren vorig jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. De meldingen gaan over verschillende soorten, bijvoorbeeld over verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Opvallend, de fysieke verwaarlozing en mishandeling steeg met 10%. Eind februari trokken de verschillende vertrouwenscentra nog aan de alarmbel. De Vlaamse regering investeert nu 1,5 miljoen euro extra. Wie de voorbije jaren alleen zijn snelheids- of parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenen onwettige kosten aan bovenop de boete. Het gaat om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro. Minstens 911.000 boetes werden zo onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. Dat is goed voor 12 miljoen euro. Vlaams binnenlandminister Grevits reageert teleurgesteld en zegt dat dit niet had mogen gebeuren. Het zogenaamde energiedelen flopt in Vlaanderen volledig. Al 4 jaar kan je in ons land groene energie, die je zonnepanelen te veel hebben opgewekt, virtueel wegschenken of verkopen. Maar het gebeurt in de praktijk amper. Slechts 4.500 mensen deelden hun energie vorig jaar, terwijl 1 miljoen mensen zonnepanelen hebben. Komt omdat we het systeem te complex, te duur en klantonvriendelijk vinden. Zo moet je de energie vaak binnen het kwartier gebruiken en je betaalt er tot 150 euro extra per jaar. Voor. En onze rode duivels zijn in volle voorbereiding voor de 16e finales op het WK voetbal. Die spelen ze overmorgen tegen Senegal. Zene de Bas trainde voor het eerst weer gedeeltelijk mee met de groep. Opvallend, Leandro Trossard, die nog de man van de match was tegen Nieuw-Zeeland, was niet op training. Hij is niet 100% fit. Gisteren plaatste Canada zich trouwens als eerste land voor de 8e finales. Het won met 1-0 van Zuid-Afrika. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen. Vanaf het westen dan meer wolken en wat lichte regen tot zo'n 25 graden.
1: Minder puffen, dat is altijd goed nieuws. Frankie, dankjewel. Ik heb 3 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest. Is het geval op de E19 richting Brussel, tussen het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en Mechelen-Zuid verlies je 1 uur en 10 minuten. Opletten daar. Dan op de A12 richting Brussel, tussen Londerzeel en Strombeek-Bever nog een half uur erbij. En dat is ook het geval op de Brusselse buitenring tussen Machelen en Wemmel. Komt door een defect voertuig. Sta je op een andere plek in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 20 minuten.
0: Dit is Top. Brian Loufrimo.
1: Met zometeen een kleine throwback naar onze Summer Bee 1000 van de voorbije weken. En jij mag beslissen welke track uit de lijst je straks nog eens hoort.
0: Top.
1: Na De Bausa.

Gigi D'Agostino in de ochtend van Top met In My Mind. Ja, In My Mind zit vooral nog steeds onze Summer Beat 1000. De afgelopen twee weken heb je die 1000 meest hete Summer Beats op je bord gekregen. En die lijst kan je nog altijd raadplegen trouwens via onze website topradio.be of de Topradio BE app. Alleen laten we die Summer Beat 1000 in de ochtend van Top natuurlijk niet los. Zometeen gaan we er even op terugblikken en dan mag jij laten weten welke van twee tracks je uit die Summer Beat 1000 graag wilt horen. Het is maandag, dus ik kan het mij niet laten. Ik ga er iets met werk in steken. Dat kan ik

0: Kwart over negen in de ochtend van Top.
1: Summerbeat Battle.
0: Met Medusa en Don't Wanna Go Home. De afgelopen twee weken kreeg je hier bij Top de Summerbeat 1000. De 1000 beste tracks in een zomersjasje. Dat is fantastisch. De lijst kan je terugvinden via onze website trouwens. Topradio.be of de Topradio BE app. Maar elke ochtend zo rond dit tijdstip blikken we met veel plezier even terug op die Summerbeat 1000 met de Summerbeat 1000 Battle. Ik heb twee tracks voor jou. Jij mag kiezen de welke je wilt horen en ik zorg ook altijd voor een duidelijke link tussen die twee tracks. Het is maandag, de eerste werkdag van de week, dus de link is redelijk duidelijk, denk ik, van zodra je hem gaat horen.
1: 976.
0: Dit is keuze 1, Netsky en Work It Out. Dat zegt al veel, denk ik. Dit is keuze 2.
1: 935.
0: Hoppa. Ik denk dat dat duidelijk is, hè. De link is zeer duidelijk. Werk. Welke track van die twee wil jij horen? Work It Out van Netsky of toch maar Britney Spears met Work Bitch? Let me know via de Topradio BE-app. Met een klein beetje geluk hoor je hem dan wel gewoon zometeen. En ja, dat is zeker een belofte.

0: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
1: Info en voorwaarden op carglass.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Ik denk dat ze haar mama graag ziet. Ja. Je snapt waarom. Ava Max en Million Dollar Baby.
1: Summer Beat Battle.
0: Dat is wat we aan het doen zijn. Welke twee tracks uit de Summer Beat 1000 heb ik tegen elkaar gezet? Heel simpel, ook met een heel duidelijke link op deze maandagochtend.
1: 976.
0: Was deze Netsky en Work It Out. Keuze 2.
1: 935.
0: Was deze Britney Spears en Work Bitch. Ik zag heel wat berichten binnenkomen via de Topradio BE-app. Dat is zeker Marina, die koos voor keuze 1. Karin, keuze 2. Cliff doet dat ook. Jessica ook. Even checken. Cliff, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Brian.
0: Jij bent al knijtenhard aan het werk, toch? Vanaf hoe laat ben je begonnen?
2: Om 6 uur van de morgen.
0: 6 uur, dan heb je een best wel een lange dag, vind ik. Tot hoe laat moet je werken?
2: Tot 2:15 deze middag.
0: Tot 2:15, alright, ja. Super. Dat is... ja, nog even, ik ga u veel succes wensen, dat sowieso. Vertel eens, welke van die twee tracks zou je graag horen?
2: Van Britney Spears, bij de Word Bitch.
0: Voilà, dat is, zorgt dat voor een beetje extra motivatie bij jou?
2: Jawel. Ja. Kan ik hier de collega's zeggen, bitch, een beetje meer werken, hè.
0: Ah, je lijkt een heel eerlijke, oprechte kerel, Cliff.
2: Ja, ben ik.
0: Voilà. Ik ga jou een zeer fijne werkdag wensen en geniet van Britney Spears, van deze World Bitch.
2: Ja,

0: Zometeen bij Top een straffe madame die mij al een heel weekend in spanning doet leven. Hoe dat zit, vertel ik je zometeen. Eerst nog twee plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de A12 richting Brussel. Tussen Londerzeel en Strombeek-Bever verlies je 25 minuten. Het gaat ook traag op de E19 richting Brussel. Tussen Rumst en Mechelen-Zuid verlies je nog 20 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 20 minuten.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote badeend.
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin. Dit is Top. Your summer beat.

0: is de nieuwste van Robin Schulz bij Top. Je hoort Better Times.
1: De ochtend van Top.
0: Nou, ik zei het al, er is een madame die mij al een heel weekend in de ban van zichzelf laat. Je kan het zien op onze socials. Bibi Rexha heeft misschien wel haar mondje voorbij gepraat. Valerie had er onlangs een gesprek mee. Je vindt het dus op onze socials, op Instagram of op Facebook. Moet je eens luisteren. Op een bepaald moment vraagt Valerie of ze eens niet naar België komt. Want David Guetta gaat hier op het podium staan. En dat was toch even een speciaal momentje in dat gesprek.
2: Are you maybe joining him on stage? Would be cool to come to Belgium.
3: I don't know, there's some big surprises happening in Belgium.
2: Woohoo! And you can tell us more about it.
3: Oh, wait, hold on. There's some good surprises coming in Belgium.
0: Het is... Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar dat piepje, dat was zeer belangrijke informatie. Dus wat er dan naar België komt, ja, ik denk dat het Bibi Rexha is, maar...
1: Dit is Top!
0: Zeer spannend allemaal. Je hoort ze nu met New Religion in de ochtend van Top.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Hey mama's en papa's,
4: wij zijn Tarzan
5: en Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
3: Je komt toch eens langs, hè?
2: Modu van.
1: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zakslimmer.
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be. Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. We make you move.

0: Het festivalseizoen dat is nu echt in volle gang.
1: Top! Your summer
0: beat. En dat zal je geweten hebben. Komend weekend bijvoorbeeld in Ninove. Dat is een festival waar ik elk jaar met veel plezier naartoe ga. Festiloco vind je in het stadspark van Ninove. En het is daar elk jaar echt ontzettend plezant. Dit jaar trouwens nog een klein beetje plezanter dan anders. En dat komt zelfs door ons. Ja, en onze vrienden van Mentos. Want naast de Loco Ski Hut Stage, de Octopussy Retro Stage en hun Loco Stage vind je daar zaterdag ook onze eigen Silent Disco. Dus een leuke setting, goede muziek en onze Silent Disco. Mocht je nog geen tickets hebben, er zijn er nog een paar. Dus je weet wat je te doen staat.
2: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Je vindt hem op nummertje 22 in de Top Hit 40.
1: De ochtend van Top.
0: Alok en Khalid, Dive Into Me. Een hele goede morgen. Het is ruim 9:50 geworden. Straks na 10:00 Thibaut van Leliendaal. En hij geeft tickets weg voor een heel plezant festival. Voor Beauville. Dus mocht ik van jou zijn, dan zou ik de radio gewoon op top laten staan. Is sowieso een goed idee. Morgenochtend trouwens ook een aanrader. Want dan maak je ook weer kans op een van die leuke tickets op ons Ik Verveel Mij Rad. Je weet het, als je het Ik Verveel Mij alarm hoort voorbij komen morgenochtend. Ook dan maak je gewoon weer kans op zo'n ticket. Niet geheel onbelangrijk. Ik heb nog

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Goedemorgen, het is 10 uur. Hier is Fraukje met de top headlines. Goedemorgen, Fraukje.
4: Goedemorgen. Meer dan 11.000 kinderen waren vorig jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. Het gaat bijvoorbeeld over verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Opvallend, de fysieke verwaarlozing en mishandeling steeg met 10%. Verschillende vertrouwenscentra trokken al aan de alarmbel. De Vlaamse regering investeert nu 1,5 miljoen euro extra. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al 1000 verdachte websites geblokkeerd. Daardoor werden bijna 300.000 consumenten via een waarschuwingspagina beschermd tegen mogelijke fraude. In heel vorig jaar blokkeerde de Economische Inspectie zo'n 1200 websites. Het zet dus nog een extra tandje bij in de strijd tegen online oplichting. Het kan sinds kort ook sneller en gerichter ingrijpen bij illegale praktijken. En leerlingen van een gemeenschapsschool in Essenen in Afligem hebben vanaf vandaag al zomervakantie. De school blijft dicht omdat er bij een brand in de buurt asbest is vrijgekomen afgelopen weekend. De gemeente legde een ruime perimeter vast met strenge veiligheidsmaatregelen. Ook buurtbewoners mogen niet in een tuin of terras gaan zitten en zeker niet poetsen. Een bodemdeskundige onderzoekt straks of er asbestdeeltjes zijn verspreid. Zonnig en droog en het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we meer wolken met wat lichte regen en opnieuw 25 graden. Donderdag dan opnieuw vrij zonnig en 26 graden.
3: Nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de E19 richting Brussel. Daar moet je een kwartier bijtellen tussen Rumst en Mechelen-Zuid. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
3: Aanwezig, en dat met goed gezelschap. Jennifer Lopez en David Guetta komen eraan. Na Swedish House Mafia, Save the World.

Hallo, hallo, goedemorgen. Het is weer maandag, maandag 29 juni vandaag. Nog 2 dagen en de zomervakantie kan echt beginnen. Het is zo wat een vreemde week, vind ik zelf, hè. Tussen werken door en vakantie door. Nog 2 dagen en het kan echt beginnen, 1 juli dan. Maar kijk, wij bij Top, wij zijn wel al in zomerstemming. Je kan het ook een beetje horen. Alles klinkt wat zomerser. Net zoals de muziek, die bij Top, die is ook al in zomerstemming. Snap.

Maarten stuurt in de Top Radio B-app dat zijn vakantie vandaag officieel begonnen is. En dat voor 14 dagen. Ze zijn momenteel onderweg naar het zuiden van Frankrijk. Wel, Maarten, ik zorg voor de ideale muziek, zodat je veilig op je bestemming geraakt. Dit is Destiny van Alesso en Sacha.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Go yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Het zijn solden in de designer outfit.

Ik wou afgelopen weekend opstaan voor onze Rode Duivels. Ik had mijn wekker gezet op om 4:50 in de nacht. En ik heb de fout gemaakt om in mijn bed te blijven liggen. Ja, ik had daar mijn iPhone gepakt, ik had de Telenet-tv open gedaan. En daar ben ik dan de wedstrijd beginnen kijken. Ik heb dus de volksliederen gezien. Die van Nieuw-Zeeland en die van België. En plots was het ineens minuut 74. Ik ben dus in slaap gevallen. Het was al 0-3 toen ik wakker werd. En toen dacht ik, ja, ik kan gewoon terug opnieuw gaan slapen. Hè. Ik heb toch al alles gemist. We zijn dus wel door naar de volgende ronde. Woensdag tegen Senegal om 10 uur spelen we. Dat gaat zweten worden, want Senegal is een heel sterke ploeg.

0: half elf, zo meteen weer een nieuwe hit of shit. Eerst nog twee plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E40 richting Jabbeke. Daar moet je 14 minuten bij tellen tussen Gistel en Jabbeke. En tenslotte op de E19 richting Brussel 11 minuten bij tellen tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid liever. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Oh, schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Thibaut van Leliendaal.

We zijn terug met Hit of Shit. We zijn er 2 weken uit geweest door de Summer Beat 1000. Dus als je niet meer goed weet hoe het werkt, ga het even nog eens uitleggen. Ik ga zo meteen een nummer laten horen en daar mag jij gewoon je mening over laten weten. Je stuurt Hit door in de Top Radio B-app als je het goed vindt. Of je stuurt Shit door als je het maar niets vindt. Dat is eigenlijk het concept van Hit of Shit. Dus jij mag je mening geven over de muziek hier op Top. Vandaag Raffi met Giving You. En Raffi is een model uit de UK die zich nu volop bezighoudt met muziek maken. Ze heeft dus een nieuw nummer uit. En je gaat het horen, het heeft wat 80s vibe. Vind ik zo wat moderne 80s klanken. Maar je moet zelf maar eens je mening geven. En je mag dat doen via de Top Radio B-app voor deze Raffi Hit of Shit. Laat maar weten.

Het heeft wel iets, vind ik, deze Raffi en Giving You. Maar goed, ik heb helemaal niets te zeggen. Jij mag het laten weten. Hit of shit, wat vond jij van Raffi en Giving You?

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
4: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Moduvan.
5: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
6: Eurosilo, dat is gewoon bute en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Ik had jouw mening nodig over de nieuwste van Raffi. Wat vond jij ervan?
1: Hit of shit?
0: Mike die stuurt in de Top Radio B-app voor mij een hit. PS, zijn er nog zwembaden op Overschot? Nee, Mike, sorry, die zijn allemaal weggegeven tijdens onze Summer Bee 1000. Dan heb je Ruben uit Isegem, die zegt hit, een lekkere zomerse beat voor die Raffi. Olivier die vindt het maar niets. 13 in een dozijn met een melodie gepikt uit de 80's. Dat steek ik ineen op 5 minuten met AI. Dus hij is geen fan. Anne uit Mechelen die sluit ook aan. Nope, te eentonig, te veel dezelfde tekst. Alhoewel, tekst kan je het niet noemen. Voor mij blijft de plaat precies hangen. Sorry, niks voor mij. Voorlopig dus nog geen echte hoogvlieger voor Raffi en Giving You. Morgen hoor je haar wel gewoon opnieuw.
1: Dit is Top.
0: Nu de nieuwe nummer 1 uit de Top Hit 40. Another Talk to You. We make

Ik hoop dat jij nog geen plannen hebt voor het komende weekend. Dat is het weekend van 4 en 5 juli, dus zaterdag en zondag. Want dan staat Beauville op de agenda. En na 11 uur mag ik daar een duo-ticket voor weggeven. Beauville, dat is een elektronisch festival op een prachtige locatie in Deinze. Dus als je nog geen plannen hebt, dan moet je zeker en vast blijven luisteren. Maar dat is dus voor na de top headlines van 11 en na deze Blackpink en Jump.

0: Dit is Stop!
1: Meer en meer geweld in Stad Brussel. Vrouwtje weet meer. Goedemorgen, Vrouwtje.
2: Goedemorgen. Het Brusselse wapengeweld verspreidt zich in de stad. Van alle schietpartijen in Brussel gebeurde bijna 65% dit jaar buiten een van de drugshotspots. Vorig jaar was dat nog zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Benjamin Dalle opvroeg bij Brussels minister-president Dilyes. Die stelde een lijst op met 18 hotspots. Dat zijn zones die vaak te maken krijgen met drugshandel en geweld. Ze kregen elk een lokale taskforce om de veiligheid te garanderen. Maar het geweld verplaatst zich. Volgens Dalle schiet de aanpak van de Brusselse regering tekort en moet de strategie veranderen. Op een cruiseschip voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen geëvacueerd omdat er brand was uitgebroken. Het gebeurde in de keuken van het schip. Het lag op dat moment voor anker in een haven. Door de zware rookontwikkeling moesten alle 163 passagiers en crewleden van boord. Niemand raakte gewond. En in Frankrijk stierven al zeker 1000 mensen door de extreme hitte, dat meldt de gezondheidsdienst. Frankrijk was vorige week een van de zwaarst getroffen landen in Europa door de hitte met temperaturen boven de 40 graden. Vooral oudere mensen stierven de afgelopen week. Zo'n 85% van de slachtoffers was 65 jaar of ouder. Mortuaria in Parijs kunnen de toestroom van lichamen niet meer aan en slaan alarm. Het stadsbestuur heeft 2 tijdelijke opslagunits geïnstalleerd. Het is zonnig en droog. Het wordt ook minder heet met maximaal tussen 20 en graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we dan meer wolken met wat lichte regen en 25 graden opnieuw. Donderdag dan opnieuw vrij zonnig en 26 graden.
1: Nog 2 plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E40 richting Jabeke. 24 minuten bijtellen tussen Gistel en Jabeke. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een kwartier bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 10 minuten.
0: Dit is Stop! Thibo van Leliendaal.
1: Ik mag een duo-ticket weggeven voor Beauville. Wat je ervoor moet doen, dat hoor je zo meteen na Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: jouw plannen voor het komende weekend? Stop your summer beat. Meer bepaald dus op zaterdag 4 en zondag 5 juli. Want dan is het tijd voor Beauville, een volledig Belgisch festival in Deinze aan Kasteel Ooidonk. Geweldige locatie trouwens voor een festival. Enkel Belgen op de line-up. John Noceda, Bonsai All-Stars, Sherry Moon Legends zijn allemaal aanwezig. En ik mag één duo-ticket weggeven voor Beauville. Het enige wat jij moet doen, is de volgende vraag beantwoorden. En die vraag die luidt als volgt. Welke Belgische DJ scoorde in de jaren 90 een hit met The Rebel? Dus ik ga hem nog eens herhalen. De vraag, welke Belgische DJ scoorde in de jaren 90 een hit met The Rebel? Als jij het antwoord weet, dan mag je het nu laten weten via de Top Radio BE-app. De tiende die het juiste antwoord doorstuurt, die wint de tickets.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.
3: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

Jij kon een duo-ticket winnen voor 2 dagen Beauville. Het enige wat je moest doen was deze vraag correct beantwoorden. Welke Belgische DJ scoorde in de jaren 90 een hit met The Rebel? Het was misschien ietsje te makkelijk, want er kwamen heel veel juiste antwoorden binnen. Yves de Ruiter was het antwoord op de vraag natuurlijk. En hij staat trouwens ook op Beauville. Sven uit Nijlen was de 10e die het goede antwoord doorstuurde en die krijgt de tickets. Dus Sven, hou die Top Radio B-app in de gaten, want die komen eraan.

0: Feest je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, maar niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Superlekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben per se strandzijd als ik over mijn vloer loop.
8: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
7: Wat bedoelde?
8: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
7: Dat zal wel.
8: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
7: Echt? Dus?
8: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

Het is nog maar maandag, ik weet het, maar ik kijk wel al uit naar deze zaterdag, want zaterdag begint de Tour de France. De mooiste ronde ter wereld, vind ik dat persoonlijk. 3 weken lang door de prachtige landschappen van Frankrijk cruisen en dan s'avonds afsluiten met een rood wijntje en vive le vélo op tv. Man, dat is toch een echt puur vakantiegevoel als je Karel van Nieuwkerke aan zijn tafel ziet zitten met gasten en met hun wijntjes in de hand. Ze beginnen er zaterdag aan, niet in Frankrijk, wel in Barcelona, want daar start de Tour de France, ja. Ze wouden weer iets moeilijk doen en ergens anders starten, zeker. Rune Herregot, die zal er waarschijnlijk niet bij zijn. Je kent hem waarschijnlijk nog niet goed, maar hij is gisteren Belgisch kampioen op de weg geworden. Het is nog een redelijk onbekende naam. Maar als je dus naar de Tour de France gaat kijken, moet je niet op zoek gaan naar de Belgische trui, want die gaat er niet bij zijn. Vanaf zaterdag dus allemaal live te volgen, Tour de France via Sportza.

0: Bijna 11:30. Zometeen heb ik een nieuw dagelijks dilemma voor jou. Eerst gaan we nog naar de baan, want er zijn nog twee plekken waar je meer dan een kwartier verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E40 richting Jabbeke. Daar moet je 18 minuten bijtellen tussen Gistel en Jabbeke. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
2: Who murdered my innocent family?
1: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
1: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
1: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
1: Dit is Top.
5: Your summer beat.
1: Van Leliendaal.

0: Tijd om de Top Radio B-app erbij te nemen. Want het is weer tijd voor een dilemma.
1: Daily Dilemma.
0: We zijn helemaal terug van weg geweest, dus ook met het Daily Dilemma. Maar aangezien de zomervakantie voor de deur staat, geef ik het toch wat een zomerse touch, dit dilemma. En vandaag gaan we heel simpel beginnen, want de zomer staat dus voor de deur. Dus mijn vraag is simpel. Ben jij een zomerpersoon of een winterpersoon? Heb jij liever, zoals afgelopen weken, al die hitte, elke dag in t-shirt, in short, veel te warm, lekker zweten? Heb je dat liever of ben je liever of ben je eerder voor de warme pool, theetje, de open haard die aanstaat, de kerstboom die in de living staat? Ben je daarvoor? Je hebt altijd twee types, dus ik neem aan dat jij ook zo bent. Ben jij voor de zomer of voor de winter? Team winter dus of team zomer, dat is de vraag. Laat maar weten via de Top Radio B-app. En laat me ook eens weten waarom dat zo is.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
6: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

0: Daily Dilemma.
1: Zomer- of winterpersoon, dat was het dilemma van vandaag. Milan uit Lichtervelde, die is team zomer op reisfestival. Kamp met de scouts, buitenwerken, uitgaan. Voor mij is het zeker en vast de zomer, zegt hij. Rob is alweer team winter. Hij heeft daar een heel goede uitleg voor. Het is namelijk veel makkelijker om op te warmen als je koud hebt. Of als het ergens koud is, dan je moet afkoelen als het veel te warm is. Dus ja, die gaat voor de winter ook. Sandy uit Hamme, die volgt Rob. Die gaat ook voor winter. Vlies, kerstverlichting, kerstmarkten, Halloween, thee met honing, glue wine. Eindeloos veel redenen om te kiezen voor de winter. Zomer is afzien, te warm of... Mag ik het zeggen? Ja. Of fucking koud door de airco. Ja, kijk, dat zegt Sandy. Kevin die stuurt ook nog eens 100% zomer door. Het is geworden... Ik heb het eens opgeteld en ik had het niet verwacht. Maar het is 70% winter en 30% zomer onder ons. Had ik niet zien aankomen. Dus laat die winter maar komen dan.

heeft dus aangegeven in een interview hier op Top dat er heel veel leuke verrassingen aankomen in België. Deze Bebe Rexha, zeer benieuwd wat ze daarmee bedoelde natuurlijk. Van Bebe Rexha nu naar een andere topartiest of topzangeres. Dit is Anne-Marie.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Goedemiddag, het is 12 uur, tijd voor de top headlines en die krijg je van Fraukje. Fraukje, goedemiddag.
4: Goedemiddag. In Oostende is een bedrijf voor diepvriesverwerking van visproducten deels ontruimd. Een medewerker had een vat met 1000 liter natriumhydroxide laten vallen en het product kwam deels op de vloer terecht. Natriumhydroxide wordt gebruikt als gootsteenontstopper en is ook een conserveermiddel. Maar het is een sterk bijtende stof en kan ernstige brandwonden veroorzaken. Er komt nu een gespecialiseerde firma om het product te verwijderen. Er is geen gevaar voor buurtbewoners. Het Brusselse wapengeweld verspreidt zich in de stad. Van alle schietpartijen in Brussel gebeurde bijna 65% dit jaar buiten een van de drugshotspots. Vorig jaar was dat nog zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Benjamin Dalle opvroeg bij Brussels minister-president Delyes. Die stelde een lijst op met 18 hotspots. Dus dat zijn zones die vaak te maken krijgen met drugshandel en geweld. Ze kregen elk een lokale taskforce om de veiligheid te garanderen. Maar het geweld verplaatst zich. Volgens Dalle schiet de aanpak van de Brusselse regering tekort en moet de strategie veranderen. En tennis. Zizou Berg staat op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst, op plaats 37. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en steeg zo 11 plaatsen. Onze andere landgenoot Alexander Blok steeg 1 plaatsje. Hij staat nu 36e en blijft zo nip de beste Belg in het klassement. Aan de top verandert er niets. De Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1 van de wereld. Zonnig en droog en het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we dan meer wolken met wat lichte regen en 25 graden.
3: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 29 minuten bijtellen. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de E313 tot slot, op de E313 richting Antwerpen moet je 21 minuten extra tijd bijrekenen. Tussen Massenhoven en Wommelgem. Op een andere plek kan het maar wel minder dan die 20 minuten.
2: Dit is Top! Van Leliendaal.
3: Allee op, we zitten al in het midden van de maandag. Het gaat vooruit met nu Alesso en One Republic. If I Lose Myself.

0: Dit is Top.
1: Ik las vanmorgen in de krant dat Vlamingen rond zo'n 12 miljoen euro aan onwettige kosten op verkeerboetes hebben betaald. Wie de voorbije jaren een lokale snelheids- of parkeerboete heeft gekregen. En ja, zo heb ik er wel een paar ontvangen, jammer genoeg. Alwel, blijkt nu dat er op die boetes te veel is aangerekend. Blijkbaar rekenen gemeenten of steden onwettige kosten aan op zo'n boete. En er zijn zelfs gemeentes bij die zeggen, ja, wij wisten dat eigenlijk en toch blijven we dat doen. Enfin. En nu komt het toppunt van het verhaal. Want Vlaams minister Hilde Krevits die heeft zich ook bemoeid en die zegt eigenlijk, dit had eigenlijk nooit mogen gebeuren, dus de spijt komt achteraf. En ze zegt ook nog, ik kan jammer genoeg gemeenten juridisch niet verplichten om alles terug te betalen. Dus met andere woorden,

Zeg, ik heb afgelopen weekend iets mega doms gedaan. Ik wist zelf niet, eerlijk gezegd, dat ik zo dom kon zijn. En het heeft heel grote gevolgen gehad voor zowel mij als voor mijn vriendin. Ja, ik ga het zo meteen uitleggen hoor. Eerst nog Sonic en It Feels So Good op top.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Het zijn solden in de designer-outfit.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is een

0: Zoals je wel weet, heeft het afgelopen weekend fel gestormd.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Wel, ik had dus precies ergens een vergadering gemist, want ik was niet op de hoogte. Ik was op tijd gaan slapen, zaterdagavond, zo tegen 11 uur, denk ik. Want ik had het te warm, ik voelde mij niet goed in mijn vel. Maar zwart. En ik wist dat ik om in de nacht mijn vriendin moest gaan halen, want ze was op een feestje. En ik had mijn gsm op luid gezet, dus ze belt mij tegen 1 uur van hey, ik heb gedaan, kan je mij komen halen? Wel, ik spring zo half in slaap de auto in en ik rij richting daar. Het is 10 minuutjes rijden en ik pik haar op. En in de terugrit begint het daar te regenen. De apocalyps, niet normaal. Wind, takken die vlogen overal. Ik heb er letterlijk een half uur over gereden om thuis te geraken en op 5 minuten van mijn deur bedacht ik net van, oh nee, shit, ik heb alle ramen opengelaten. Dus alle ramen in de living, in de slaapkamer, die stonden allemaal open en dat terwijl de apocalyps bezig was. Dus we komen thuis, de living kletsnat, overal plassen. Mijn bed was kleddernat, dus van mijn kussen tot de matras, alles was erin gedrongen zo. Het was echt niet fijn en mijn vriendin die vond dat helemaal niet plezant. Het was voor de rest van de avond of nacht beeld zonder klank. Niet gezellig. En ik dacht, ik ben de voorbeeldige boyfriend. Ik was haar gaan halen. Maar de avond was verpest.

0: half 1. Zometeen krijg je de Evener van mij. Komt eraan dus met Fade Out Lines. Eerst nog twee plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op de Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring, daar is een defect voertuig tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. Reken daar 28 minuten bij. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 23 minuten extra tussen Antwerpen-West en Berchem.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, doe niet. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli.

Deze stond ook in onze Summer Beat 1000. Geweldige zomertrack. The Evener met de Fade Out Lines. En zometeen krijg je nog een geweldige zomerplaat. In de vorm van Yugel. We vonden hem zo goed dat we hem zelf gebombardeerd hebben tot Top Tune of the Week. Dus je hoort hem extra veel deze week. Move Into the Sun komt eraan. Eerst nog Robin Schulz en Rita Ora. Dit is I'll Be There.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
9: Je komt toch eens langs, hè?
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Ik raag dan niet om u, hè.
13: Ze had katholdusjes gezet. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
12: Gooses, mijn geen op nee.
13: Het moet weer al juist te zien, hè.
12: www.gooseshefdrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
13: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
12: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
1: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.

0: Sun. Onze top tune of the week deze week. Yugal, Move Into the Sun.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, veel Belgen trekken tijdens de zomer al eens graag richting de kust. En daarom dat ik elke dag een update geef over de drukte aan die kust. Is het nog de moeite om te vertrekken naar de zee of is het al veel te druk? Het is ook weer keigoed weer vandaag, dus misschien is het al heel druk. Ik ben op dit moment aan het kijken op de website van de kust. En het is eigenlijk heel kalm op dit moment. Er is geen enkele plek waar dat het druk is of waar dat het een rode zone is. Misschien in Blankenbergen is het op dit moment wat ietsje drukker. Gezellig druk noemen ze het dan. Dus enkel daar. Dus het is echt wel nog de moeite om te vertrekken. Als je dus wil gaan, dan is het nu de moment om te vertrekken richting kust.

Zo werd het 7-1 op deze maandag. Zometeen na 1 uur neemt Bram van E over en die strooit met weetjes vandaag. Nu krijg je van mij nog Alan Walker en Eva Max met Alone Part 2.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Dit is Top!
2: Het is tijd voor de Top Headlines en je krijgt die nu van onze Bart. Dag Bart, goedemiddag.
3: Een goedemiddag. Paolo Falzone, die 27 jaar cel kreeg omdat hij 4 jaar geleden in het Waalse Strepie 7 carnavalisten doodreed, die gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. Een assise jury oordeelde eerder deze maand dat Paolo Falzone schuldig is aan 7 keer doodslag en 80 pogingen tot doodslag. Want bij het carnavalsdrama in Strepie raakten ook tientallen andere mensen gewond of zwaar gewond. Het geweld tegen VDAB-medewerkers blijft stijgen. Het vertienvoudigde sinds 2016, bewijzen nieuwe cijfers. Voorbije maanden melden VDAB-bemiddelaars zo'n 300 gevallen van agressie. Vooral dan verbaal, zoals verwijten en bedreigingen. Nu werklozen na 2 jaar hun uitkering verliezen, koken de potjes bij sommige mensen nog sneller over. En opvallend, een werkzoekende die zich agressief gedraagt, die krijgt daar nu geen sanctie voor. De lonen van ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen in september, komt omdat de spilindex deze maand is overschreden. Normaal bedraagt die stijging 2%, maar nu past onze regering voor het eerst de zogenaamde centenindex toe, waardoor de indexering alleen maar geldt bij de lonen tot €4.000 bruto per maand en tot €2.000 bij de uitkeringen. En ik eindig met een culinair advies van onze Hoge Gezondheidsraad, want je eet best 1 tot 2 keer per week vis, zeevruchten of schaaldieren. Want daar zitten essentiële voedingsstoffen in, zoals eiwitten, onverzadigde vetzuren, jodium en vitamine D. En daar mag ook wel eens best een vette vis bij zijn, zoals salm bijvoorbeeld. Vooral zwangere vrouwen en kinderen eten best geregeld zeevruchten, schaaldieren of dus vis. Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen dan afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan een buitje vallen. Maximaal tot 29 graden. Aan zee frisser met 22. Woensdag eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichte regen bij 22 tot 25 graden woensdag.
2: Mosselen met frietjes, dat zal te mager zijn zeker. Ik ga het eens moeten checken met onze Bart over zijn visadvies. Eerst even door de files met jou op de E313. Een half uur extra reistijd inrekenen. Je schuift aan tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Richting Nederland op de Antwerpse ring ook vertragen. 20 tussen Antwerpen West en Berchem. Op de E19, 20 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Richting Nederland op de Antwerpse ring. 20 tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. Op de E40 een kwartier tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. En ook nog een kwartier op de binnenring van Brussel vanaf de Astridlaan tot Jette. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: Dit is Top. Bram van Hee.
2: Heb je al vakantie of ben je toch nog altijd aan het werk? Ja, de muziek sleurt je sowieso door deze namiddag. Nu met de Bousa.

alles komt terug. Ook de 26 jaar oude Groovejet van Spiller. Ja, die nieuwe versie zal je deze zomer in heel veel DJ-sets terug horen op festivals. Goedemiddag trouwens. Nu de temperatuur een beetje gezakt is, hou ik je deze namiddag goed warm met de zomerhits van Top. Zometeen kameraad Be Mine. Die is onderweg naar deze van Milo. Dit is In My Arms.

0: moment een beetje te dempen. Doe gewoon mee en vertel mij over welk land ik het heb. Kan je heel makkelijk doen via de topradio.be-app. Oké. Weet je waar je bij een barbecue bijna altijd zelf je vlees meebrengt? Welk land zou dat zijn? Dus in welk land moet je bij een barbecue, als je wordt uitgenodigd, bijna altijd zelf je vlees meebrengen?
1: Dit is Top. Je summer
0: beat. Stuur een land in via de Topradio B-app. Ik ben benieuwd aan welk land jij denkt. Weet je waar je bij een barbecue bijna altijd zelf je vlees moet meebrengen? Ondertussen Narcotic. Your summer beat. Top. We make you move. We face it with a smile. There is no need to cry.

0: onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go, go, yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internet.

0: Vandaag hebben we het over de barbecue in het buitenland.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar je bij een barbecue bijna altijd zelf je vlees meebrengt als je wordt uitgenodigd? Het meest gegokte antwoord in de Topradio BE-app is Nederland. Ja, dat is niet juist. Maar veel luisteraars maken daarbij ook de opmerking dat het een grapje is. Nee, het land dat ik zoek, dus het land waar je bij een barbecue bijna altijd zelf je vlees meebrengt, dat is Australië. Ja, ze doen dat daar heel vaak, dat barbecue, of het nu een doordeweekse dag is of een speciale gelegenheid. De barbecue staat centraal in de Australische eetcultuur. En dat zie je zelfs gewoon in de parken en op de stranden, want op die plaatsen vind je heel veel van die openbare barbecueplaatsen. En Australiërs doen het ook bijna elke dag, hè, als ze kunnen. De barbecue aansteken veel meer dan wij doen gewoon. Ze hebben daar ook een bepaald barbecue-fenomeen, namelijk bring your own grog. Breng je eigen drank mee en in veel gevallen dus ook de vlezekes voor op de barbecue. Dus als je daar wordt uitgenodigd, ja, dan mag je zeker je worsten niet vergeten. Dus neem dat mee mocht je daar ooit worden uitgenodigd ter plaatse. De etiketten schrijft het voor in Australië. Trouwens, niet alleen daar. Hè. Ook in heel veel Zuid-Amerikaanse landen is barbecue heel belangrijk. Dylan bijvoorbeeld heeft mij een berichtje gestuurd. In Chili, Bram, doen ze dat ook. Ik ken iemand die van Chili komt en heeft me dat eens verteld. Dat je daar ook best je eigen vleesjes meeneemt als je op een barbecue wordt uitgenodigd. En zo heb ik ook meteen zin gekregen om de mijne aan te steken vanavond. Jij ook? Ik snap het helemaal. Dit is Elvis bij Top.

0: Why Do You van Thomas Hamilton bij Top. Dat is een gast uit Wallonië. Mega goede, toffe nieuwe single is dat trouwens geworden. Goed, we gaan even kijken naar de verkeersproblemen. Het is aanschuiven op de volgende plaats. E313, een half uur tussen Herentals-West en Wommelgem. Je schuift ook aan richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Berchem. 20 minuten extra. 20 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook nog aanschuiven op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier extra. En een kwartier op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge...
1: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
5: Info in voorwaarden op carglass.be.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

Hoe zou het eigenlijk nog zijn met de rapper Snoop Dogg? Stop your summer beat. Ja, bij het vorige grote sportevent, en dan heb ik het over de Olympische Spelen van februari, dook hij wel af en toe op televisie. Zo was hij een beetje de onofficiële correspondent voor de Amerikaanse nieuwszender NBC. Dook hij op in het zwembad met Michael Phelps. En kon je hem ook een paar keer in de tribune spotten met wat vreemde outfits. Nu, op het huidige grote sportevent, namelijk het WK voetbal, heb ik hem nog niet gespot. Maar dat kan misschien wel komen. Ja, het is voor hem ook een beetje een thuismatch natuurlijk als Amerikaanse rapper. Ik ben benieuwd. Ik ga hem nog eens draaien met een liedje dat je misschien nog een beetje... Of dat je al wat vergeten was, namelijk samen met Justin Timberlake.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
4: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

Ik heb net fotobewijs binnengekregen. Johan uit Dendermonde heeft zijn worstjes en zijn burgers al boven de hete kolen hangen. Ja, waarom wachten tot vanavond om je barbecue aan te steken, Bram? Ja, omdat ik nu aan het werk ben, beste Johan. Ja, in Dendermonde is de vakantiemodus duidelijk al aan. En ik weet dat dat voor veel mensen nog niet zo is, maar dat is geen enkel probleem, hè. Even vakantie in ons hoofd. En deze classic zal daar sowieso bij helpen. Dit is bij Top, Yuzura en Open Your Mind.

Tja, die bloemen van Miley, dat zal ondertussen een soort van droogboeket zijn, denk ik. Na dag 13 van de hittegolf, die is vandaag aangetikt. Elke dag dat het 25 graden of meer is, wordt aanzien als een hittegolfdag. Dus ook vandaag. Jij komt de dag goed door met de Summer Beats van Top. Op weg nu naar de headlines van 2 uur met Afrojack.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Er wordt gestaakt in de Belgische gevangenissen. Bart heeft meer details. Topheadlines nu van 2 uur.
5: Goedemiddag. Er is een staking in al onze gevangenissen bezig. Dat bevestigen de vakbonden en de woordvoerder van het gevangeniswezen. Staking komt er na conflicten in verschillende Franstalige gevangenissen rond de overbevolking en de grondslapers. Maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en de agressie tegen discipiers is een van die vele ergernissen. Personeel vraagt maatregelen, maar er gebeurt niets. Daarom willen lokale directies en vakbonden niet meer met elkaar spreken of overleggen. Discipiers en ander personeel in Vlaanderen staakt dus mee uit solidariteit. Hoe lang de acties duren is onduidelijk. De doodrijder van Strepy, Paolo Falzone, gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. De man kreeg 27 jaar cel omdat hij 4 jaar geleden in dat Waalse Strepy 7 carnavalisten doodreed. Een assise jury oordeelde eerder deze maand dat Falzone schuldig is aan 7-voudige moord en 80 pogingen tot moord. Want bij het carnavalsdrama in Strepy raakten ook tientallen andere mensen gewond of zwaar gewond. Maar de advocaten van Falzone gaan niet akkoord omdat ze al van bij het begin betwisten dat de man de intentie had om te moorden. Ze gaan dus in cassatie tegen de juridische kwalificatie van die aanklachten. En ik heb nog een culinair advies van onze Hoge Gezondheidsraad, want je eet best 1 tot 2 keer per week vis, zeevruchten of schaaldieren. Want daar zitten essentiële voedingsstoffen in, zoals eiwitten, onverzadigde vetzuren, jodium en vitamine D. En daar mag ook best wel eens vette vis bij zijn, zoals zalm. Vooral zwangere vrouwen en kinderen eten best geregeld zeevruchten, schaaldieren of dus vis. Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het dan licht bewolkt. Morgen afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan een buitje vallen. Maximaal tot 29 graden. Aan zee frisser met 22 graden. Woensdag eerst opklaringen, daarna weer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichtregen bij 22 tot 25 graden.
4: Bart is duidelijk voor de vis gegaan deze middag in de kantine. Ik ga het hem zo meteen eens vragen. Het gaat langzaam richting Nederland op de Antwerpse ring. 20 minuten schuif je aan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook nog richting Nederland. Een kwartier extra tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Dan op de E313 is een ongeval gebeurd. Kwartiertje extra aanschuiven tussen Lummen en Beringen. En op de E313 tussen Herentals-West en Ranst is het ook aanschuiven een kwartier erbij. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
3: Dit is Stop!
4: Zometeen een summer beat van Destiny's Child. Gabri Pond is onderweg en nu die samenwerking tussen Guetta en Lopez. Dit is Save Me Tonight. You're

0: Als het zomer is, dan hoor je extra veel Sean Paul in de playlist van Top. Hij zat er ook bij die Born to Love You.
1: Dit is Top.
0: Als ik op vakantie ga, dan probeer ik toch altijd zo'n beetje te ontdekken welke muziek er leeft in dat land. Dat kan door te luisteren wat er wordt gedraaid in de clubs als je uitgaat. Of om te luisteren naar de radio in de huurauto. Of gewoon op straat als er muziek te horen is, om daar extra op te letten. Ik neem je zo meteen mee naar Spanje om te checken wat er daar populair is op muzikaal gebied. We krijgen de groetjes uit Spanje, meer bepaald uit Valencia, van luisteraar Amber. Ik ga ook een stukje van het liedje draaien dat daar populair is. Dus ik ben benieuwd. We gaan ons beste Spaans mogen bovenhalen. En nu deze, Destiny's Child.

0: Henri PFR bij Top.
1: Groetjes uit.
0: We krijgen de groetjes uit Spanje van luisteraar Amber, die daar op dit moment in Valencia zit. Het valt daar wel mee qua temperatuur, want ik denk dan meteen, dat is een bloedhete stad. Het gaat daar ook dicht tegen de 40 graden aan.

En op de Canarische eilanden bij uitbreiding niet omheen kan. La Graciosa, zo heet het nummer. Dan weet je al meteen dat we echt ons in zuiderse sferen wanen. We gaan er naar luisteren en je mag me laten weten of het iets zou zijn voor de playlist van Top of niet. Dus heel even oogkleppen af, met open vizier luisteren naar Quevedo en Elvis Crespo. La Graciosa, de nummer 1 hit op dit moment in Spanje, getipt door luisteraar Amber.

0: más sabrosa.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse.

0: en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radion.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Kreeg jij het ook een beetje warmer bij het horen van dit? Dit is een dikke hit in Spanje. Quevedo en Elvis Crespo, La Graciosa. We hebben de plaat getipt gekregen van luisteraar Amber.
1: Groetjes uit
0: Spanje, meer bepaald uit Valencia vandaag. De reacties zijn ook al verdeeld over dat Spaanse liedje. Birgit uit Dilsum-Stockholm vindt het vreselijk. Ja, Bram, dat hoef ik niet meer terug te horen. Maar Karel uit Nevelen heeft dan weer ingestuurd. Zalig liedje, ik ken het eigenlijk al enkele weken en het staat hier bij mij op repeat. Dus die is blij dat ik het eens heb gedeeld met heel Vlaanderen, overduidelijk. Kijk, ik ga elke dag een ander vakantieland bezoeken. Dus stel dat jij ergens op vakantie iets hebt gehoord waarvan je denkt, ja, dat moeten de luisteraars van Top in Vlaanderen dringend leren kennen. Dan mag je mij die track altijd doorsturen via een berichtje in de Top Radio B-app. Dus welk land moet ik morgen muzikaal bezoeken? Dat mag je mij nu al laten weten. En misschien neem ik dan jouw track wel op morgen in de groetjes uit. Moet je mij ook wel even jouw bestemming meegeven. Hè? En het vakantieland dat we dan moeten bezoeken. En dit is een flashback van Jam & Spoon.

0: Dit is de nieuwste festivaltrack van Alesso en One Republic. Dat is dezelfde combinatie als op... Die nieuwe In Your Eyes even iconisch zal worden, dat zal enkel de tijd uitwijzen natuurlijk, maar we houden het hierbij top in de gaten. Zeg, het voorbije weekend geen Katy Perry op Werchter Boutique, maar straks komt ze wel langs hierbij top met een van mijn lievelingsnummers. Welke dat is, dat ontdek je dan zo meteen. En de nieuwe nummer 1 uit de Top Hit 40 heb ik ook voor jou klaarstaan. Eerst even kijken waar het aanschuiven is. Ik heb nog een aantal vertragingen van een kwartier of langer, onder andere op de E17. Dat komt daardoor een ongeval tussen Haasdonk en Zwijndrecht. Verlies 40 minuten op dit moment en dan ook nog 20 minuten extra reistijd in plannen richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
2: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
1: Dus we groeien.
2: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales, goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat,
1: dan is dit jouw moment.
2: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.

Het was me nogal een weertje het afgelopen weekend. Dit is Top. En dat heeft Katy Perry ook geweten. Geen Katy Perry optreden dus op Werchter Boutique. Er was een beetje een raar sfeertje op het festival zelf toen de annulatie werd aangekondigd. Ik heb het gehoord van wat vrienden die er ook waren op het festivalterrein op dat moment. Uiteindelijk is het pas 2 uur nadat het geplande einde van het concert was, dus gepland, beginnen regenen. Ja, en nu beginnen heel wat festivalbezoekers zich natuurlijk vragen te stellen van was het eigenlijk wel nodig geweest? Maar goed, achteraf is dat makkelijk gezegd natuurlijk.

0: going back.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
4: Zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je bij wie?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
4: Ja, dat wel.
2: Modi van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
6: Hey mama's en papa's,
7: wij zijn Tarzan
8: en Jane.
7: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
8: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
7: komen de kids een dagje ravotten.
8: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
7: Je komt toch eens langs, hè?
2: Moduvan.
9: Liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: De zomervakantie is lang. Ja, dat weet elke ouder. Hou ze maar eens bezig, hè, 2 maanden lang. Maar gelukkig hebben we een soort van opvang voorzien. Of toch tenminste iets leuks om de vakantie mee te vullen. Elke ochtend loeit er een alarm. Niet schrikken daarvan. Dat is het officiële Ik verveel mij alarm. Als je dat eens hoort in de ochtend bij Brian, dan stuur je heel snel Ik verveel mij door. Gewoon Ik verveel mij via de Topradio B-app. En dan maak je kans op een duo-ticket voor een plezante daguitstap. En de lijst met dingen waar je naartoe kan gaan is lang. Maar als ik zou mogen kiezen tussen die lange lijst, dan zou ik gaan voor een dagje Eurospace Center. Dus Eurospace Center. Of misschien een van de pretparken die ook in het lijstje zitten. Bellewaerde zie ik staan. En Bobbejaanland kan je onder andere tickets voor winnen. Dus luister naar de ochtend met Brian. Vanaf morgen begint hij er terug aan om 7 uur.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg. Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Dit is Top.
1: Ondertussen 3 uur geworden, tijd voor de top headlines. Die krijg je van Bart. Dag Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Minstens 5 mensen zijn doodgeschoten in het Noord-Duitse Stade, een stad ten westen van Hamburg. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 1 verdachte kon aanhouden. Schietpartij gebeurde in de buurt van een jeugdinstelling, schrijven Duitse media. Politie en parket gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er onduidelijkheid. Er is een nieuw digitaal platform dat alle gesloten asielcentra en woonunits centraliseert. Zo kunnen alle medewerkers van de dienst Vreemdelingenzaken de terugkeerprocedures beter opvolgen en ook sneller tonen waar er plaats is om asielzoekers op te vangen. Tot nu toe werkte Vreemdelingenzaken nog met Excel en papieren documenten om dossiers op te stellen. Wat niet meer van deze tijd is, zegt minister van Asiel en Migratie Annelien van Boszuid. De dienst Vreemdelingenzaken beheert momenteel 6 gesloten centra waar het 550 asielzoekers kan opvangen. En de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen in september. Komt omdat de spilindex deze maand is overschreden. Normaal bedraagt die stijging 2%, maar nu past onze regering voor het eerst de zogenaamde centenindex toe, waardoor de indexering alleen maar geldt bij de lonen tot €4.000 bruto per maand en tot €2.000 bij de uitkeringen. Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft wel droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen afwisselend zon en wolken, plaatselijk kan een buitje vallen. Maxima tot 29 graden, aan zee frisser met 22 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichte regen bij 22 tot 25 graden woensdag.
1: Op dit moment slechts 1 probleem op de weg waar je een kwartier of meer tijd verliest. Dat is op de E17, 3 kwartier tussen Haasdonk en Kruibeke. Mocht je dus op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan is dat mogelijk, maar dan verlies je daar niet meer tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Net geen podiumplaats in de Summerbeat 1000 voor de volgende Levels van Avicii. Geëindigd op nummer 4, maar ik ga hem nu nog eens draaien voor jou. Top.

Ik weet wie morgen de wedstrijd Ivoorkust Noorwegen op het WK voetbal zeker gaat volgen. Het is Kygo, die je net nog hoorde. Hij is er trouwens al in de States, want hij heeft het publiek de voorbije dagen muzikaal al wat opgewarmd voor de vorige match.

0: wat Ed Sheeran zegt, rewind, repeat it.
1: Summer Beat 1000, roulette.
0: Dat ga ik dus ook doen met de Summer Beat 1000. Of toch tenminste met één nummer. Het is de bedoeling dat we ons laten verrassen met de Summer Beat roulette. Denk eens willekeurig aan een getal tussen 1 en 1000. Ja, doe dat nu vooral. En het getal waar je op dit moment aan denkt, dus een getal tussen 1 en 1000, dat wil ik nu zien verschijnen in de inbox via de Topradio BE-app. Dus stuur dat getal waar je aan denkt even door. Want achter dat getal schuilt natuurlijk een Summer Beat uit de Summer Beat 1000. En eentje daarvan ga ik je zo meteen laten horen. 1000 mogelijkheden, maar slechts eentje gaat de radio dagelijks halen. En dat gaat altijd een verrassing zijn. Dus gewoon getal insturen en dan ontdekken we zo meteen welk liedje erachter zit.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.

0: Noem mij een getal tussen de 1 en de 1000.
1: Summerbee 1000 roulette.
0: Aan welk getal denk jij dan? Ja, waarom denk je dan spontaan aan een bepaald getal? Daar moet toch een wetenschappelijke verklaring voor zijn, denk ik dan. Sommige luisteraars die sturen ook gewoon de reden er meteen bij. Alsjeblieft dit getal, omdat het simpelweg mijn lievelingsgetal is. Het heeft mij al veel geluk opgebracht in het verleden. Ja, kijk, dat is een reden natuurlijk. Sommige mensen denken er niet over na en sturen gewoon random een getal door. Zo kan het ook natuurlijk. Er is iemand uitgepikt. Het getal van vandaag is... 1. Ingestuurd door luisteraar Elke uit Horebeke. Het is...
1: 917.
0: En welk liedje staat in de Summerbee 1000 op 917? Het is dit... Zo'n Belgische Eurodance klassieker. Zelden of nooit nog op de radio te horen. En dankzij elke haar getal gaan we daar dus nog eens een verandering in brengen. Dit heb ik dus gepikt uit de Summerbee 1000. Het stond op 917.

Dankzij de Summer Beat 1000 roulette nog eens Kira op de radio. I'll be your angel. Morgen gaan we dat nog eens overdoen. Misschien wel met jouw random, willekeurig uitgekozen getal. En dit is de second voice.

0: Dit is 100% zomer. De Second Voice. En die Second Voice, die zou echt bestaan. En ja, tegenwoordig is dat ook een discussiepunt in de muziek. Bestaat die echt of bestaat die niet echt? Met al die AI-generated music tegenwoordig, weet je maar nooit natuurlijk. Ik hou wel van dat zomerse liedje. Ik heb nu files die helaas ook echt bestaan. Als je daar getuige van wil zijn, dan moet je naar de Antwerpse Ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Gent verlies je een kwartier tijd tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op

0: Solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Get the Party Started van Pink bij Top. Een van die festivals, van die vele dancefestivals die echt een mega goede line-up in elkaar hebben gezet, dat is Austin Beach. Top, your summer beat. Ik zie onder andere Andromatic, Hilo op de affiche staan. Dat is Oliver Heldens, hè, die onder Hilo gaat draaien. Maar er is ook heel veel techno, onder andere Amber Bros staat op de affiche. En ze hebben op zaterdag, in het Austin Beach weekend, dat trouwens van 10 tot 12 juli loopt, op het strand van Oostende, ook een hele speciale Belgische dansnaam op de affiche staan. Ik ga ze laten horen en je gaat meteen zeggen, ah ja, ja, tuurlijk. Ja, Kate Ryan is er ook bij. Die gaat een optreden geven op Austin Beach. Want Kate Ryan is super populair de dag van vandaag. Die is echt helemaal terug van weg geweest. Met haar hits van toen en heel veel remixes van bekende DJ's. Blaster Jax heeft ondertussen, of een tijdje geleden, Desenchanté nog eens geremixed. En vrijdag is er nog een remix van Showtech uitgekomen van die Ella Ella. Waarvan ik net nog een heel klein stukje liet horen. Dus die gaat ze ook sowieso op het festival brengen. Ik ga erbij zijn op 10, 11 en 12 juli op het strand van Oostende. Jij misschien ook?
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Zeg, daytraden. Is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: VR. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
6: Camionet? Een vlamjonet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
7: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
9: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten, campingkitschclub.be. 15 jaar Camping Kitsch Club, dat wilde niet missen.

David Guetta heeft niets dan lof voor het talent van Sia. Hij prijst haar regelmatig als een van de beste liedjeschrijvers van haar generatie. Dat is ook meteen de reden waarom ze zoveel samenwerken. Hè. Ze hebben al minstens 3 grote hits samengemaakt. Titanium, Flames en Let's Love. En Beautiful People was de meest recente van David Guetta en Sia samen. Zometeen bij Top, Bob Sinclair met zijn zomersingle I Can't Wait. En deze komt uit de Summer Beat 1000. Disco Volante.

0: Zometeen is er Wouter de Vries na 4 uur. Top Your Summer Beat. En hij gaat een leuk spelletje spelen. Hij gaat jou een topradiohit laten horen, maar niet in de originele versie, wel in de gechampoliseerde versie. Zeg ik dat zojuist? Dus ja, we hebben Shanna Paul gevraagd.
1: Met de bang bang.
0: Die dus om een bekende topradiohit in zijn versie te zingen en te brengen. Het is dan aan jou om te vragen of te raden beter welke zomerhitte dat is. Dat en nog veel meer zometeen dus bij Wouter. Ik heb nog James Hype met Waterfalls en deze classic van lang geleden uit de 90s. Dit is Captain Hollywood Project en More and More.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is 4 uur en Bart is erbij komen zitten met slecht nieuws vanuit Duitsland. Heeft zich daar een schietpartij voor gedaan.
4: Goedemiddag, we beginnen dus met die vreselijke schietpartij in Duitsland. Minstens 5 mensen, allemaal volwassenen, zijn daar doodgeschoten in het Noord-Duitse Stade, een stad ten westen van Hamburg. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, onder wie de vermoedelijke schutter. Schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met hun kinderen verblijven. Politie en parket gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er onduidelijkheid. 1 op de 2 leerkrachten in Vlaanderen vindt dat het onderwijs de zomervakantie mag inkorten. Zoals in Wallonië bijvoorbeeld. Door vakantieweken te verschuiven naar andere momenten in het schooljaar. Een weekje extra herfststof, krokusverlof bijvoorbeeld. Blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool bij 1200 leerkrachten, directieleden en ondersteunend personeel. Het onderzoek gebeurde via de app Teacher Tap Vlaanderen, waar elke dag een vraag wordt gesteld aan professionals uit dat onderwijs. En op het tennistoernooi van Wimbledon dat vandaag begon, is de Poolse Maja Chwalinska meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Terwijl die Chwalinska op Roland Garros in Parijs enkele weken geleden nog furoren maakte door vanuit de kwalificaties door te stoten tot de finale, die ze verloor van de Russische top 10 speelster Mira Andreeva in 2 sets. Chwalinska verloor op Wimbledon op het Londense gras van een onbekende Thaise in 3 sets. Vanavond blijft het nog vrij zonnig. Vannacht meer wolken en minima tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op. Maximaal tot 25 graden woensdag. Dan donderdag bewolkt met lichte regen, later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden.
3: Dit zijn de langste files Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen West en Borgerhout verlies je ruim een half uur. 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en Deurne. En 20 minuten ook op die ring van Antwerpen tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. Op een andere plaats in de vertraging max een kwartier.
2: Dit is Stop. Wouter de Vries.
3: Wie is de beste leraar van het jaar geworden? Ik vertel het je zo meteen. Eerst starten met Offenbachs en Miles Away.

gratis te hopen. The power voice van John Newman en Love Me Again. Your summer beat. Your summer beat. Dit is top. De zomer zit dit nieuw bij top. De zon is een blijver deze week. Nieuw is dat je mij nu hoort. Nieuw zijn ook een aantal items zoals Talk of the Day en wat mensen nu bezighoudt op het internet vandaag. Wat wordt er nu allemaal opgezocht? Ik vertel het je zo meteen. En natuurlijk, score je de beste zomerhits op top. Nu met de classic van Daft Punk. Hier is Get Lucky. Dit is...

0: Die Die van Shakira en Burna Boy. Straks zal hij nog wel eens door de boksen knallen, want er wordt weer gevoetbald. Brazilië en Duitsland spelen vanavond op het WK voetbal. Brazilië tegen Japan en Duitsland tegen Paraguay. Twee mooie matchen, denk ik.
1: Wie zoekt? Die vindt.

10 uur werd gezocht naar... Airconditioning. Ja, de hitte blijft Europa in de ban houden met vele hitteslachtoffers in Frankrijk. Mensen zijn dan ook meer en meer op zoek naar een airco voor in huis. Alleen het aanbod is schaars en vooral de tijd om ze te installeren. Wie denkt, oké, we zijn er vanaf van die hitte. Wel, heb je de temperatuur al eens gezien? Tegen het einde van de week gaan we weer richting de 30 graden. En naar hem wordt ook nog altijd veel gezocht op Spotify. Hier is The Weeknd. Top, your summer beat. Dit

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
5: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
4: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
5: En klanten altijd tevreden.
4: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegel.

0: Zometeen draai ik een Nederlandse DJ die ooit een OnlyFans-account had. Eerst de langste vertragingen en daarvoor moeten we naar de Antwerpse ring. Richting Nederland verlies je tussen Antwerpen, West en Burgerhout 40 minuten E34 van Melkselen tot Sint-Anna-Linkeroever. Half uur A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Ook een half uur buitenring van Brussel tussen Grimberg en Jette 20 minuten. 20 minuten ook in Antwerpen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. En 20 minuten de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Een andere plaats nog in een vertraging is dat voor een kwartier of iets minder.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: Maupi had ooit een OnlyFans-account. En OnlyFans, ja, dat zijn zo van die pagina's. Het is van horen zeggen, hè, met een streepje bloot. Maar het is niet dat hij daar in zijn puren op stond, Maupi. In de beginjaren gebruikte hij dat om nieuwe muziek op te lanceren en een kijkje achter de schermen. Ik ben het dus gaan opzoeken, louter voor het programma natuurlijk. Maar zijn OnlyFans-account bestaat nog, alleen er staat geen inhoud niet meer op. Stop your summer beat. Oké, ondertussen is vanmiddag de leraar van het jaar verkozen. Ik moet zeggen, de lerares van het jaar. En wie is het? Miranda Jansen van de APP-school. Ik hoop dat ik het allemaal juist zeg. In Münsterbilze is door onderwijsmagazine Klasse verkozen tot leraar/lerares van het jaar 2026 uit een recordaantal van meer dan 21.000 nominaties. En ze geeft praktijklessen, lassenconstructie en is ook leerlingencoach. Zij was het meest populair. En een van de leerlingen van haar is Zeppe. En Zeppe gaat nu even uitleggen waarom Miranda zo'n goede lerares is. Zeg eens, Zeppe.
1: Omdat mevrouw een hele rustige aanpak heeft. Iets fout doet of hij eens een vraag hebt of zo, dan is dat niet direct van jij moet dit, jij moet dat, jij moet... Hè. Dan pakt ze dat heel rustig aan van je moet talents proberen. Het is gewoon geen type wat lastig wordt of boos wordt als je iets fout doet of zo.
0: Allee, ja, kijk. Geduld hebben en een heldere uitleg zijn dus key voor de overwinning. En ik onthoud ook vooral niet lastig doen. Zal het ook werken voor mijn band met jou als luisteraar? Dat ik hier vooral niet aan mijn tanden ging doen op de radio als iets niet werkt in de studio.
2: Dit is de top tune of the week.
3: Hugo, moving through the sun.
2: We make you move.

0: Hitje van de zomer, Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Zometeen een zanger als je hem wilt boeken op een privé optreden. Bijvoorbeeld als je wilt dat hij komt zingen op een verjaardag. Dat kan, maar het kost je wel $5 miljoen dan. Nou, dat zal er niet zijn voor een prins uit het Midden-Oosten, denk ik.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
3: Je komt toch eens lang.
5: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

Rosé en Bruno Mars. En Abata. We doen hier absoluut nooit water bij de wijn, want hier is alweer een hit bij top. Neo, Let Me Love You.

0: Milky en de nieuwe versie van Just The Way You Are. Goedenamiddag.
1: Dit is Top. Your summer
0: beat. Ja, gelukkig iets frisser vandaag buiten. Al wel iets frisser. Het is gewoon nog altijd warm Belgisch zomerweer met 25 graden zelfs en meer. Maar bon, na die Sahara-temperaturen van afgelopen weekend zeggen we nu al dat het frisser is. Hè. Blijf dorstig weer en als je graag iets lekkers wil winnen om te drinken en ook nog goed bent in muziek raden, wel, dan heb ik zometeen een heel leuk spel voor je. Eerst nog deze Harry P. ver bij Top. Hier is Until the End.

0: Dit is Top.
1: Goedenamiddag, het is exact 5 uur. Daar zijn de top headlines en die zijn van Bart. Laatst moet hij alweer openen met slecht nieuws uit Duitsland.
2: Goedemiddag. We beginnen met de dodelijke schietpartij in Noord-Duitsland. Zeker 5 mensen, 4 vrouwen en 1 man zijn doodgeschoten in Stade, een stad ten westen van Hamburg. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, onder wie vermoedelijk de schutter. Schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met hun kinderen verblijven als die het wat moeilijk hebben, privé of financieel. Politie en parket gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er onduidelijkheid. Het Vertrouwenscentrum kreeg vorig jaar meer dan 7600 meldingen van kindermishandeling. De meeste kwamen uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen, de minste uit Limburg en West-Vlaanderen. Het gaat dan over fysieke mishandeling, maar ook emotionele mishandeling en verwaarlozing. Vooral schoolinstellingen melden het vaakst gevallen, daarna de gezondheidszorg en welzijnsorganisaties. Er kwamen bij het Vertrouwenscentrum opvallend meer meldingen binnen over zeer jonge kinderen tussen 0 en 2 jaar. Vlaams welzijnsminister Caroline Gené belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. En dan nog heugelijk nieuws uit de wielerwereld, want Mathieu van der Poel wordt voor de eerste keer papa. De Nederlander van Alpecin Premier Tech maakt het nieuws samen met zijn Belgische vriendin Roxanne Bertels bekend via Instagram onder de titel BBVDB. De baby is uitgerekend voor januari volgend jaar. Mathieu van der Poel vormt al sinds 2018 een koppel met zijn Roxanne. De twee leerden elkaar kennen tijdens een Porsche-evenement in Finland. Vanavond blijft het nog vrij zonnig. Vannacht meer wolken en minima tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen. Daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Donderdag dan bewolkt met lichte regen. Later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden.
1: Ik heb voor jou een overzichtje van de langste files. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 35 minuten. E34 ongeval tussen Melkzeel en Sint-Anna Linkeroever verlies je 25 minuten. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 25 minuten door een defect voertuig. Buitenring van Brussel tussen Grimbergen en Jette 20 minuten. En 20 minuten A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid is ook zo op de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Een andere plaats in de vertraging is dat max een kwartier.
0: Dit is Top! De Vries.
1: Zit jij in team vakantie of nog in team werken? Voor iedereen de beste muziek. Ed Sheeran zometeen. Eerst Thomas Gray. Hier is Rumours.

kan je altijd makkelijk meezingen, hè, met die... Ja, nee, moet ik niet doen. Bad Habits, Ed Sheeran. Your summer beat. Dit is top. Ja, de zomer draait overuren. Dit is de radiozender van de summer. En die klinkt ook een beetje anders, hè? Dat heb je misschien al gemerkt. Straks mag je in dit uur de komkommerhit kiezen bij het komkommernieuws. Maar deze zomer maak je ook zometeen kennis met een nieuwe artiest die hier telkens een bekende hit komt zingen. Aan jou om te raden welke track het is. En daarmee kan je dan in de verfrissende prijzen gaan vallen. Blijf aandachtig luisteren. Eerst tijd voor een topfeestje met Ritten. Time to make the club go up. Time to shut the club down.

0: Music is my medicine. In vele gevallen wel, maar na een druk weekend met de festivals misschien ook handig. Een dafvalgam.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Jamaica, Jamaica. We hebben deze zomer bij Top een nieuwe topper. Dat is de Jamaicaanse zanger Shane Paul. Hij zingt allemaal Summer Beat 1000 hits, maar dan wel in zijn eigen tropische versie. Je zou durven denken, het is familie van Sean. Maar aan jou om de hit te herkennen, titel of artiest is voldoende. Beide mag ook. Maar ja, titel of artiest ben ik al tevreden mee in onze Topradio BE app. Te winnen valt een freshene Solaris spritspakket. Dat is een lekker verfrissend drankje voor tijdens de zomer. Oké, okay, even goed luisteren wat hij vandaag gaat zingen.
2: Voilà. Ja.
0: Dit is de Shane Paul. Tipje van mij, let op de woorden.

Voilà, dat was voor de eerste keer onze Shane Paul. Je gaat hem deze zomer nog vele keren horen. Maar heb je het ontdekt, wat hij daarnet heeft gezongen? Bekende hit uit de Summer Bee 1000, maar wel in zijn volledig eigen stijl. En dan klinkt het wel helemaal anders. En dan wordt het misschien toch een beetje moeilijk. Als je denkt te weten, stuur het antwoord maar in. Dus titel van de song of naam van de originele artiest in onze Top Radio BE-app. De 10e met het juiste antwoord zal in de prijzen vallen.

0: Test je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
0: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
3: Murders my innocent family.
0: Wraak en gerechtigheid.
4: This is not gonna end well.
0: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
5: Touché.
0: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop.

0: webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
1: En zo'n grote bad-eend?
0: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Heel mooi in je leven. Chasing Paradise. Hopelijk vind je dat dan ook eens, hè. Kygo was dat. Net hoorde je voor de eerste keer Shane Paul. Je gaat hem nog veel horen deze zomer. Dat is onze nieuwe topper, hè. Die zingt in zijn eigen Caraïbische stijl allemaal hits uit de Summer Beat 1000. Dat klinkt het toch weer anders daarnet. Ja, maar mijn tip was, let op de woorden. En wordt het net iets gemakkelijker. Jamaica, Jamaica, Jamaica. En de tiende hangt aan de telefoon. Dat is Ellen uit Beersen. Goedemiddag, Ellen.
1: Hallo.
0: Hey. Ben je al in vakantie of nog aan het werk?
1: Nog aan het werk.
0: Ja, wanneer komt de vakantie dan?
1: Over 2 weken.
0: Ja, dat moet lukken, hè?
1: Ja, zeker.
0: Bon, geef me eens hopelijk een juist antwoord op onze Shane Paul daarnet. Welke hit heeft hij in zijn eigen stijl gezongen?
1: Ik denk dat het Bailando van Paradiso is.
0: Dat denk je helemaal goed, Ellen. Proficiat. Ja, jij wint een Freshenet Solaris spritspakket. Lekker verfrissend drankje voor tijdens de vakantie bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, top.
0: Ja, ik wens je daar heel veel plezier mee. Wat vind je trouwens de beste versie van onze Shane Paul of het origineel?
1: We gaan dan voor het origineel, ja.
0: Ja, dat stond ook hoog genoteerd in de Summer Beat 1000. Ik ga het zo meteen nog eens draaien, Paradiso en Bailando. Dankjewel om mee te spelen. Prettige maandag verder.
1: Dankjewel, Geo.
2: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Heb jij enig idee hoe lang de langste gebakken frikandel ter wereld is? Denk eens na, verklap het zo meteen. En er staan ook vertragingen van meer dan een half uur. En dat is op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Buitenring van Brussel van Vilvoorde tot Koningsloo ook een half uur. Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout een half uur. En E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten. Op een andere plaats aan het aanschuiven, dan is dat toch voor minder dan een kwartier.
1: Mijn energierekening.
2: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: mag ik zeggen dat ik hem plezant vind? Niet mag, dan zeg ik het ook hoor. Lost Frequencies en Live It All.
1: De komkommerhit.
0: Ja, in de zomer is er vaak eens komkommernieuws. En van waar komt dat nu, die uitdrukking? Ja, omdat het grote nieuws dan soms eens afwezig is. Alhoewel, deze dag is dat wel anders met de zekere Donald Trump. Of met de oorlogen in de wereld. Maar enfin, dan halen Fedivers vaker eens het nieuws. En daarover wil ik het graag eens hebben in de komkommerhit met komkommernieuws. Het ging dus over de langste frikandel ter wereld. En Blokkie stuurt hier in de app ondertussen. Wouter, die is 10 meter en een half. Maar Jente heeft het berichtje ook gelezen, denk ik. Want waarover gaat het? In Maasbracht, Nederland, is zondag de langste frikandel ter wereld gebakken. De snack had een lengte van 41,45 meter. Zo'n lange frikandel, zeg. Voor de recordpoging moest een speciale frituurpan worden gemaakt. Een hele grote dus. En na 3 minuten bakken was hij klaar. De bezoekers konden dan een stukje van de frikandel kopen. De opbrengst ging volledig naar het goede doel. Kankerbestrijding. Ik hoop dat ze ook een record aantal sauzen mee hadden voor die langste frikandel. Maar nu komt hij natuurlijk. Bij dit komkommernieuws mag je ook de komkommerhit gaan kiezen. Dus welke plaat past bij dit nieuws? Kan iets zijn, de link met long, met eat, met taste? Of ja, ik twijfel niet aan je goede smaak. Dus past toch ook in dit geval. Dus laat maar komen, die passende tracks in onze app natuurlijk.

0: voor wie op vakantie is misschien. I don't wanna go home, Medusa. Dan draai ik zo meteen voor de langste frikandel.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
5: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Moduvan.
2: Helik wie dat er wint! Wie er mooi kom in het zak slimmer!
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nein.
7: Het moet weer al juist te zien, hè.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
7: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
6: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
8: Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder dan een afpomp?
9: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
10: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be. Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: In Your World past toch top, hè? Afrojack. Hello Black.
1: De komkommerhit.
0: Ja, het komkommernieuws van vandaag was de langste frikandel ter wereld. Die is gebakken in Nederland. Dat eigenlijk moeten in België zijn, toch? Ah ja. Lange kroket uit de muur. 41 meter, 45 centimeter. Zet eens te kijken. Ja, dan zou je ruim buiten de muren van het studiocomplex komen, denk ik. Voor mij dan graag de frikandel speciaal. Vind ik wel lekker. Oké, welke passende track gaan we daarbij draaien? Dat wordt de komkommerhit natuurlijk, want daar zijn we naar op zoek. Blokje stuurde hierin als voorstel.
2: Eat, sleep, rave, repeat.
0: Nou ja, al niet slecht geweest. Wel was ook nog een keuze van de Gwen. Nou, frikandel ertussen. Broodje bakpauw. Maar uiteindelijk ga ik gaan voor de suggestie van Louisa. Louisa ook zot van frikandellen, schrijft ze. Maar deze past ook wel natuurlijk. Het smaakt altijd lekkere frikandel. En het is ook gebakken in de zomer. En het is ook de nummer 7 uit de Summer 3000. Taste of Summer, Sonic Inc.

Frank Post naar Itoke Pill in Ibiza. Dit weekend gaan we ook weer uitgaan met Top, want we gaan naar Festiloco in Ninoven. Laten we dat juist gaan doen, dat vertel ik straks allemaal. Eerst Frankie Rizzardo, Nederlandse top-DJ met Shinjuku. Dat is de benaming van het uitgaansdistrict in Japan. Trouwens, over Japan gesproken. We spelen straks op het WK om 7 uur de clash tegen Brazilië in de 16e finale. Zou nog eens een spannende match kunnen worden, denk ik.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: 6 uur, je bent klaar voor de maandagavond. En ook de topheadlines. Bart is er weer bij komen zitten. Helaas nog meer slecht nieuws over Duitsland. Dag Bart.
4: Een goeie avond. Er is een 6e dodelijke slachtoffer na de schietpartij in Duitsland. Het drama gebeurde in het Noord-Duitse Staten, een stad ten westen van Hamburg. Bij die dodelijke slachtoffers zijn zeker 4 vrouwen en 1 man. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, een man en een vrouw. Een van hen zou de schutter zijn. De schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met de kinderen verblijven als die het wat moeilijk hebben, privé of financieel. Over het motief bestaat er onduidelijkheid. Straks om 19:30 geeft de Duitse politie en parket een persconferentie waar ze meer details geven over die schietpartij en wat er precies allemaal gebeurde. De staking in onze gevangenissen duurt zeker tot morgen vroeg 6 uur. De staking komt erna conflicten in de Franstalige gevangenissen rond de overbevolking en de grondslapers, maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en de agressie tegen de cipiers, dat is een van de vele ergernissen. Personeel vraagt maatregelen, maar er gebeurt voorlopig niets en dat pikken de vakbonden echt niet meer. De gevangenissen draaien tot morgen vroeg dus op minimumbezetting. En in Vlaanderen is op meer dan 150 plaatsen het wegdek beschadigd door de hittegolf van de voorbije dagen. Vooral dan oude betonnen wegen en fietspaden die door de enorme warmte omhoog kwamen, zegt het agentschap Wegen en Verkeer. En de vele schade is opvallend als je dat vergelijkt met de zomer van vorig jaar. Toch beseffen ze bij Wegen en Verkeer dat de hittegolven door de klimaatverandering de komende jaren blijven terugkeren en ook intenser worden. Daarom gaan ze sterkere voegen gebruiken bij nieuwe wegen en de bestaande nog beter onderhouden en beschermen. Tegen te hitten. Vanavond blijft het nog vrij zonnig. Vannacht meer wolken en minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag woensdag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Donderdag bewolkt met lichte regen, later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden.
3: Maar nu nog gewoon aanschuiven in het zonnetje. Dat is op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Burgerhout een 30 minuten. Buitenring van Brussel tussen Grimberg en Jette 20 minuten. E313 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En 20 minuten E19 tussen Rumst en Mechelen-Zuid. Op een andere plaats in een vertraging. Dan is het alvast voor minder dan 20 minuten.
2: Dit is Top. Wouter de Vries.
3: En jij natuurlijk. Blij dat je luistert met de beste soundtrack van de zomer. Straks retro-bommetje nog. Starten met een bekend pianomuziekje.
2: Top.

0: David Guetta samen met zijn Duitse vriend Jaden Boys. En David Guetta komt naar Tomorrowland, maar ook naar Zeebrugge in augustus. De Upside Down. Ik hoop dat je niet zo voelt na een dagje werken. Maar bon, als het toch zo is, kan je nu ontspannen, ontstressen hier. Koning voetbal regeert natuurlijk deze dagen. Maar tennis is ook weer begonnen op Wimbledon. Dat is toch een speciaal tennistoernooi. En het prijzengeld is dit jaar verhoogd. Hoeveel je dan verdient, dat verklap ik zo meteen. En we hebben ook een aantal Belgen die we best wel in de gaten kunnen houden. Maar eerst terugspoelen naar 1998. Met deze retro track. Hier is Niels van Gogh en Pulverterm. Goedenavond en zeg...
1: Top! Your Summer Beat.

Koning voetbal regeert natuurlijk. Reageert soms ook. Maar regeert vooral met 2K voetbal. Maar, je zou het bijna vergeten, maar ook een van de bekendste tennistoernooien ter wereld is weer gestart. En dat is Wimbledon. Vandaag is Wimbledon gestart. En het prijzengeld van Wimbledon 2026 is opnieuw flink verhoogd. Totale prijzenpot van het beroemdste tennistoernooi op gras ter wereld bedraagt nu 75 miljoen euro. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Vooral de winnaars profiteren van de extra miljoenen, maar ook spelers die er al vroeg uitgeschakeld worden krijgen een hogere beloning. Onze beste Belg om daar in de gaten te houden, dat is Zizo Bergs. Komt morgen al in actie tegen de Fransman Humbert. En ook bij de vrouwen is er Elise Mertens, die morgen speelt tegen Sigmund. Ja, dit is een soort love game op de radio. Klinkt toch altijd zwoel. Becky G en Omega, zeg het zelf maar.

0: Zometeen een Amerikaanse DJ die altijd optreedt met een masker.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripleoin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel mijn bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

had dan net even over Wimbledon. Ik zei onze beste Belg, het is Zizou die in actie komt. Maar het is niet helemaal waar, want Yves stuurt me hier. Dat is Alexander Bloks. Maar ze staan weliswaar op plaats 35 en plaats 36 in de wereld. Allee, ze zijn toch aan elkaar gewacht. Maar ik geef het door aan mijn redactie. Just is just, zeg ik altijd. Maar voor de volgende track, om die aan te kondigen, ik wil dat gewoon even vooraf tellen. Maar misschien moet ik het even stilmaken, dan gaat het beter klinken. Nou, geloof me maar. 1, 2, 3.

0: Gregory Porter, Liquid Spirits. Ja, als Aperol is ingezet vanavond. Santé zou ik zeggen, proost, gezondheid. Maar ja, bij de drank moet ook een happeke zijn. Hè? En straks een tipje voor een kleine, ja, wat zou ik zeggen, iets gezond. Laat ik het daarop houden van Bibi Rexha. Ja jongens, eerst even naar de weg. Waar staan de langste vertragingen? De Antwerpse ring is dat richting Nederland. Verlies je nog een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten in Brussel, buitenring van Grimbergen tot Jette. 20 minuten E313 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En de E19 ook, 20 minuten van Rums tot Mechelen-Zuid. Op andere plaatsen in een vertraging, dan sta je daar voor max een kwartier.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
3: Auto5. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
3: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: Bibi Rexha.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Is natuurlijk een topzangeres, maar ook een topkokkin, zo te horen. Want ik had je nog een tip beloofd voor een gerechtje, een kleine tapa misschien vanavond bij de Apiro. Want Bibi die is namelijk fan van...
2: The seaweed chips, some edamame, like, you know, like out of the shell though. Like some sliced cucumbers and make it in like a nice little like I like to do that like with the kewpie mayo and like the sriracha.
0: Ja, dat dus. Ik heb niet alle ingrediënten verstaan. Moet ik zeggen. Ik hoorde wel komkommer en zeewier. Laten we het erop houden. Het is heel gezond. Top. Your summer beat. Dit weekend komen we weer naar buiten en dan gaan we naar het stadspark van Ninove voor Festiloco. En dat wordt gegarandeerd weer een stevig feestje. Het belooft ook weer prachtig weer te worden. Want Festiloco, dat is niet voor niets. Let's go loco at Festiloco. En ze gaan die naam weer waar maken hoor. Dus trek je beste festival outfit maar aan en warm de stembanden alvast maar op. Want op de affiche staan onder andere Pat B, Sam Goris, Ruben van Gucht, Too Unlimited, Mark with a K en nog veel, veel meer. En we zijn er zelf ook, samen met Mentos Vibes. Je kan komen dansen in onze silent disco en je favoriete music vibe kiezen op je koptelefoon. En als je nu wel eens een voorsmaakje wil krijgen welke moves je kan doen in onze silent disco, wel check dan even het filmpje van afgelopen weekend op Sunrise Festival via Top Radio, Facebook of Instagram.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.

0: van DJ-licious. Voor de opportunisten die nu al dromen van het weekend, gaan er een schepje bovenop doen. Straks met Michael Gray.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Geen lag. Geen compromissen.
8: Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
9: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder tickets. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

Ben jij iemand die telkens vroeg wakker is en zich in de ochtend ook verveelt? Wel, luister dan zeker naar onze Brian. Dat is de vroegste hier, onze ochtendvogel tijdens de zomervakantie. En wie weet, als je verveelt en luistert, moet je vooral ook letten op zijn alarm. Ja, want als dat afgaat, dan kan je telkens tijdens de zomervakantie een duo ticket winnen voor een toffe daguitstap bijvoorbeeld. Naar Bellewaard, Bobby Aanland, Snow World, Jump Sky, Grotte van Han. Het kan allemaal. Dus als het alarm afgaat, de ochtend bij Brian, stuur dan Ik Verveel Mij in onze app. En dan gaat Brian misschien voor je draaien aan het rad

0: Clooney, One Question. Als de vraag is, wat?
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Ja, dan kan ik je daar een antwoord op geven. Heel de zomervakantie. Beste muziek voor tijdens jouw feestje bijvoorbeeld in de tuin. Of je gaat vanavond nog een barbecue organiseren. Of je spreekt af met vrienden. En je denkt van ja, we hebben eigenlijk geen muziek voor op de achtergrond. We hebben geen DJ, we hebben geen playlist. Ah, maar wacht. Dan is de Summer Beat 1000 Shuffle. Dat zijn de allerbeste hits uit de Summer Beat 1000. Die we de voorbije 2 weken hebben uitgezonden. Non-stop, na elkaar. Lekker geshuffled. Maar alleen het beste van het beste. Crème de la crème. Ik kan er al eentje van prijs geven. Dat was de nummer 211. Daarmee gaan we starten straks. Straks aan de top headlines, dat is. Ja. Hoor dat zeg. Heaven van Virtual Zo. Maar alleen, nu we toch bij die retro zitten, kan hier zelf ook nog eentje draaien hoor. Wacht eens even. Ja jongens en meisjes, voel deze binnenkomen. Blijft goed hè. Summer Beat. Met Push Universal Nation. Tot morgen.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. In Vlaanderen is op meer dan 150 plaatsen het wijkdek beschadigd door de hittegolf van de voorbije dagen. Vooral dan oude betonnen wegen en fietspaden die door de enorme warmte omhoog kwamen. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. De vele schade is opvallend als je dat vergelijkt met vorige zomer. Toch beseffen ze bij Wegen en Verkeer dat de hittegolven door de klimaatverandering de komende jaren blijven terugkeren en ook intenser worden. Daarom gaan ze sterkere voegen gebruiken bij nieuwe autowegen en de bestaande nog beter onderhouden en beschermen tegen de hitte. Op het tennistoernooi van Wimbledon staat de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, met heel veel moeite in de tweede ronde. Hij had in zijn eerste wedstrijd meteen 5 sets nodig tegen de Servier Kecmanovic, het nummer 50. De match duurde ruim 3,5 uur. Sinner speelt op Wimbledon voor het eerst een officieel toernooi sinds hij vorige maand op Roland Garros al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. De Italiaan bezweek toen onder de lode hitte in Parijs. En ik eindig met leuk wielernieuws, want Mathieu van der Poel wordt voor de eerste keer papa. De Nederlander van Alpecin Premier Tech maakt het nieuws samen met zijn Belgische vriendin Roxanne Bertels bekend via Instagram onder de titel BBVDP. De baby is uitgerekend voor januari volgend jaar. Mathieu van der Poel vormt al sinds 2018 een koppel met zijn Roxanne. De twee leerden elkaar kennen tijdens een Porsche-evenement in Finland. En eerst even vertellen dat het KMI bevestigt dat de hittegolf officieel voorbij is in ons land. Temperatuur steeg vandaag niet boven 25 graden in Ukkel. De hittegolf duurde officieel dus 12 dagen in ons land. En vannacht dan krijgen we meer wolken en minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag woensdag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Donderdag dan bewolkt met lichte regen, later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden donderdag.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel iets aan zo'n hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
3: Het zijn zelden in de designer outlet.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

0: nieuws.
1: Een goeie avond. De voorzitter van Groen, Ayman Horsch, is opgepakt. Dat gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat is nodig om de hittegolf officieel te eindigen. Weerman David Theenau.
2: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
1: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoual Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
3: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
4: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
1: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
2: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
1: Dus we groeien.
2: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales? Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat?
1: Dan is dit jouw moment.
2: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.